0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Dit is de nacht van Girl Power. Ha!

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vette huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep die later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. We zitten nu net boven de 100 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Vooral veel dagelijkse files, zoals op de A12 Arnhem-Utrecht, tussen Wageningen en Veenendaal. 4 kilometer, 10 minuten. Ook de A27 naar Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond, 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50 naar Arnhem, tussen Paalgraven en Ravenstein, 4 kilometer, waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

0: morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben de komende 3 uur bij je. Met de lekkerste platen, de leukste weetjes en de leukste collega. Want tegenover mij zit fris gewassen en heerlijk bekruld zoals altijd. En in stemmig zwart, want dat is haar lievelingskleur. Danique.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja.
0: Heb je een fijn weekend gehad, Danique?
1: Ik heb echt een heel fijn weekend gehad, een leuk weekend.
0: Kijk, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Want een fijn weekend is het beste begin van je werkweek. Want als je weekend tegenviel, ja, wat mooi dan.
1: Dan heb je gelijk,
0: Snap je. Ja, maar we beginnen de dag zoals altijd met ons hardop afvragen. Is het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, we willen vandaag zeker wel bij iets bijzonders stilstaan. Het is namelijk 8 juni.
1: Wow.
0: En dat betekent dat het Wereldoceanendag is.
1: Ja.
0: Ingesteld door de VN naar aanleiding van het klimaatverdrag. Dat werd afgesloten en ondertekend tijdens de top van de aarde, oftewel de Earth Summit, in 1992. Ja, in Rio de Janeiro. Dat is dus niet gisteren, hè, jongens. Oceanen zijn belangrijk voor de voedselzekerheid en gezondheid, het voortbestaan van alle leven en de veerkracht van het klimaat, die van cruciaal belang zijn voor de biosfeer. Dat is heel veel moeilijke taal om uit te leggen dat als we geen oceanen meer hebben, we allemaal hartstikke dood gaan. Zo, de Wereldoceanendag is uitgeroepen om in de internationale gemeenschap hier aandacht voor te vragen. En de aandacht gaat onder andere uit naar de problemen die worden veroorzaakt door vervuiling van de oceanen door de mens. En dan hebben we het over plastic soep, olie die weglekt, uitlaatgassen, sigarettenpeuken die maar niet willen oplossen en geluid. En dan denk je, geluid? Wat is dit nou weer voor onzin? Nou, wij maken graag booreilanden, onderzeeërs en allerlei andere ellende die vaart. Ook gewone boten, die maken heel veel herrie. En die zorgen ervoor dat dieren die broeden of zogen in het onderwater dat niet meer zo fijn vinden. Kan jij je voorstellen dat jij een kraambed hebt en er staat iemand de hele dag met een drillboor in je tuin? Word je geen blije moeder van? Worden die kindertjes, de melk droogt op? Nou ja, goed, je kunt je voorstellen wat dat voor een gemiddelde zeedier ook doet. En ja, zeedieren hebben we nodig. Niet alleen om dingen schoon te maken en niet alleen omdat deze watervoorziening ook allemaal blije dingen doet en waterwegen voor ons er weer voor zorgen dat we kunnen handelen met andere landen.
1: Ja.
0: Maar ook omdat we er zelf van eten.
1: Nee, ik vind het toch wel bizar, want in principe de zee is denk ik wel echt iets heel belangrijks voor de mensheid, maar ook het meest vervuilde van heel het milieu.
0: Ja, het is echt alsof iedereen denkt, gooi het donder het in de zee, wat maakt het uit?
1: Terwijl het denk ik wel de belangrijkste is, maar ook de heftigste. Ja,
0: wij zorgen er het slechtst voor, zeg maar. Kijk, een beetje bizar. Bos durven we niet met z'n allen. Hè, dus er zijn een paar uitzonderingen daar gelaten, maar we gaan niet met z'n allen daar containers met shit neerleggen.
1: Nee.
0: Maar in de zee maakt het blijkbaar niks uit.
1: Nee.
0: Nou, dat hebben jullie dus mis, fijne mensen.
1: Ja.
0: Het maakt wel degelijk uit. En daarom dus vandaag Wereldoceanendag. En hoe kunnen we dat beter inluiden dan met een nummer van Seafret dat helemaal getiteld is Oceans.

0: Wat een lekker fluitliedje was dat. Ik was helemaal in de fluitende fluit.
1: Ja.
0: Flo Rida met een beetje een mild liedje voor zijn doen. Hun doen.
1: Ja, maar wel een lekker liedje.
0: Wel een lekker liedje, zeker weten. Over lekker gesproken, heb jij... Want heb jij vanochtend een boterhammetje gegeten?
1: Nee.
0: Nee? Eet jij nooit boterhammetjes?
1: Oké, sorry mensen, maar ik eet alleen geroosterd brood.
0: Nou, ik denk dat je na vandaag helemaal geen brood meer wil eten. Okay. Want wetenschappers zijn erin geslaagd zuurdezenbrood te bakken met gist dat in de maag en op de huid van de bevroren ijsmummie Utsi is gevonden. Ja, ik zou heel graag willen voor de mensen die dit niet kunnen zien...
1: What the hell?
0: Dat ik Danique haar gezicht kon omschrijven.
1: Wow.
0: Ik neem je even mee naar...
1: Mummy is toch al heel lang geleden gevonden ook.
0: Luister en huiver. Het lichaam van Utsi werd in 1991 door twee wandelaars gevonden in een gletsjer in de Alpen. Hij leefde ongeveer 5300 jaar geleden. En daarmee is hij nog altijd de oudste mummie die ooit in Europa is gevonden. En doordat hij al die tijd in het ijs zat, is zijn lichaam goed bewaard gebleven. En daardoor kunnen wetenschappers hem uitgebreid bestuderen. Dat is hartstikke leuk voor de geschiedenis.
1: Ja.
0: En daarbij werden dus ook gisten aangetroffen. Zowel in zijn maag als op zijn huid. En deze schimmels bleken bijzonder goed aangepast aan een zeer koude glaciale omgeving. Het gist bleek bovendien nog te kweken, waardoor er brood mee gebakken kon worden. Wel gingen daar 3 maanden aan vallen en opstaan, tadoemts, aan vooraf. We konden er uiteindelijk uitstekend brooddeeg mee maken, al dus microbioloog Mohamed Sarhan op de website van het onderzoekscentrum Urac. Volgens Sarhan en zijn mede-onderzoekers is het gist ook geschikt om bier mee te brouwen. En dat is wat hun betreft een logische volgende stap. De onderzoekers hebben de eerste gesprekken daarover al gevoerd met een Beierse brouwerij in Weihensteffen. Maar even serieus.
1: Maar waarom?
0: Het is alsof je de voetschimmel van iemand gaat gebruiken om brood van te bakken.
1: Maar ten eerste, wie bedenkt dit? En ten tweede, waarom is het een logische volgende stap om er bier van? Ik vind er helemaal niks logisch aan. Ik vind het gewoon goor.
0: Thank you. Thank you.
1: Wat is er logisch aan? Ze doen dus dat de doos normaalste zaak van de wereld is.
0: Maar het voelt toch een beetje alsof ze iemand zijn voetschimmel gebruiken. En dan denken van lekker.
1: Maar oké, als je...
0: Ja, kijk, ik begrijp dat het niet... Maar je hebt dus in die maag van deze overleden gezelligheid... Ja. Daar heb je in zitten roeren. En dan denk je, een schimmel. En die schimmel doet het nog. Maar even serieus.
1: Maar ik vraag me nou af, wat was de vraag voor dit onderzoek hiervan? Plus, welk antwoord willen ze te bereiken? Want
0: vraag is dus, we hebben gist gevonden in de maag van Utsi. Is die gist nog te gebruiken voor processen waar gist voor te gebruiken is? Ja. Als in zuurdezenbrood, als in bier en wellicht als in andere dingetjes bakken.
1: Maar ik ga hem dan af. Oké, dan is het antwoord dat kan. Wat zijn de vervolgstappen hiervan? Gaan we ineens elke lijk of zo?
0: Nee, ik vrees dat ze dat ding van Utsi op kweek gaan zetten en dat ze het gaan vercommercialiseren. En dan krijg je Utsi kontbrood. Denk ik. Dat is wat ik denk.
1: En dat wordt miljoenen.
0: Mm-hmm.
1: Eeuw.
0: Ja.
1: Eeuw.
0: Ja. I know.
1: Utsi-gutsi bier.
0: Ja, utsi-gutsi bier. Bier waar je al zeg maar van over je huid gaat voordat je er te veel van hebt gedronken.
1: Ja, als er nou nog iemand zoekt voor het label, ik wil het best ontwerp hoor. 70%.
0: 70% utsi, van het gutsi-utsi-utsi-gutsi. Nou ja.
1: Ik ben echt een beetje vies.
0: Ja, dat is ook. Ik vind het ook moeilijk.
1: Ik ben ook benieuwd of er echt mensen zijn naast mensen met heel veel geld. Of die dit ook echt geïnteresseerd in zijn. Of dat ze puur kopen omdat ze het geld hebben.
0: Kijk, ik geloof namelijk best dat het hele proces hartstikke schoon is. En op dezelfde manier gaat zoals je echt kwaliteitsbrood bakt. Ja. Dat geloof ik wel. Maar de associatie met dat je het uit een lijk hebt geschrapt, vind ik moeilijk.
1: Ja, want ik denk als je het niet weet, dat je geen verschil proeft. Maar dat het inderdaad puur het, placebo effect.
0: Ja, en misschien dat dus als we niet uitkijken, we binnenkort niet meer zingen Park je biertje vrienden, maar Park je biertje Utsi. Gutsi frutsi. Ik

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt steeds verder op gang en de meeste vertraging zie je nu in de files in het midden en zuiden van het land. Zo is er een ongeluk gebeurd bij Veenendaal op de A12 komende vanuit Arnhem. Ben je onderweg richting Utrecht? Hou dan rekening met file vanaf Oosterbeek. 7 kilometer en 30 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook de A59 richting Den Bosch staat erbij. Voor Engelen 7 kilometer en een kwartier door een ongeluk. Dan wat lokaler de N301 Barneveld-Almere. In beide richtingen is de weg dicht bij Zwartebroek. Komt er een politieonderzoek na een ongeluk? Het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep
1: ze gaan alweer naar de maandagochtend gymnastiek.
0: Piep, piep, piep, piep.
2: Ja, ik ben mijn schouders aan het strekken. Want dat is mijn meest stramme onderdeel. Ja, je luistert naar Vallen en Opstaan. Nog steeds. En hopelijk sta jij niet in de file. En ben jij nu nog lekker in je huis op zoek naar je mooiste kantoorbroek of panty. En denk je, oh, ik zit er nog niet soepel in. En ben jij net als wij toe aan...
1: Ochtendgymnastiek.
2: Ja, precies. Want het is belangrijk om dat lichaam ook wakker te maken en mee te nemen naar deze werkweek. En daarom gaan wij een nummer draaien waar je fantastisch op kan ochtendgymnastieken. En dan wel in het tempo van Nederland in beweging.
1: Ja.
2: We gaan niet meteen helemaal full force, zo'n hele heftige, hoe noem je dat? High rocks race.
1: Nee, oh godver.
2: 40.000 ball walls en daarna rennen en een sleep duwen. Nee. We gaan eerst rustig de schouders losdraaien. De knietjes een beetje omhoog doen.
1: Pak de flesjes water erbij.
2: Precies. Ieder een flesje water van een halve liter in elke knuist. Dan heb je een klein beetje tegengewicht. En ondertussen kan je ook even ruiken of je oksel nog fris is. Ik zal de beweging even voordoen voor de mensen die kijken. En
1: oh my god.
2: Ja, nou, dat gaat hartstikke lekker als je dat een paar keer herhaalt. En als je dan denkt, nou, is niet lekker, dan moet je daarna even onder de douche stappen.
1: Ja, zou ik sowieso doen.
2: Ja, nou, dit lijkt me, ja, sowieso. Ja, nee, voordat je naar je werk gaat, vind ik het wel fijn als je even een beetje...
1: als je hebt gesport.
2: En biedie fris bent. En we gaan een lekker ochtendgymnastieken op een nummer uit de jaren 80. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik zat op de lagere school, de basisschool.
1: Wow.
2: En toen was dit, deze videoclip kwam uit. En oh jongens, dat was revolutionaria.
1: Ja, dat was vet, met dat zwart-wit.
2: Ja, zeker weten. Eén grote, dikke vissa. En je kan er dus prima op gimmen. Dus, beste mensen, slinger die benen uit bed als je er nog in ligt. Zet de voeten op het koude zeil. En begin met je eerste kniebuiging of aarzelende lunge. Je mag je vasthouden aan de muur.

0: ben helemaal buiten ademig. Asemig.
1: Ja, ik niet.
0: Nee, jij zat lekker.
1: Ik ging mijn mondhoeken trainen. Want
0: ja, ik zag
1: vaak,
0: het.
1: Ik moet vaker lachen.
0: Oh, van wie? Heeft toch niet een of andere zure man tegen je gezegd, hoop ik.
1: Ja, weet je hoe vaak ik de opmerking krijg? Lachen is gratis. Weet je wat ik dan denk? Ik ga dit gewoon zeggen. Je bek houden ook, hè?
0: Ja. Dat wou ik net zeggen. Ja,
1: ik ben
0: furieus.
1: Sorry.
0: Furieus? Furieus, waar bemoei je je mee? Ja. Als ik wil kijken als een grafdrager, dan mag ik dat.
1: En als ik neutraal kijk, kijk ik gewoon wat bozer of wat. Ja, ja, niet per se bozer.
0: Ze noemen dat de resting bitch face. Die hebben wij.
1: Ja, sorry. Weet je.
0: En dat heeft ook een beetje te maken met de neurodivergentie. Maar
1: ja, en als je moeite mee hebt, moet je gewoon je ogen dicht doen. Hallo.
0: Ja. Voor je kijken doorlopen. Dat is een leuk liedje.
1: Waarom kijk je überhaupt naar mij?
0: Precies.
1: Doe gewoon...
0: Voor je kijken doorlopen. Heb ik die toevallig ergens?
1: Weet je wat ik dit vind klinken? Een beetje als Soef.
0: Ja.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Ja. Nou, goed. Dat is helemaal niet waar we het over gingen hebben. Ik was helemaal... Ja.
1: Sorry.
0: Nee, het is niet sorry.
1: Ja,
0: ik vind het heel lief dat jij dacht van... Ik ga dit even... adresseren, want ik vind het sowieso waar bemoei je je mee met hoe ik moet kijken. Dat maakt toch helemaal niet uit.
1: Ja, als ik dat zo wil kijken, kijk ik lekker zo.
0: Nou, dat wou ik net zeggen.
1: Ja.
0: Dat wou ik net zeggen. Sorry. Ja. Zo. Nou, het is tijd voor... Hou je vast.
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Je hebt hier helemaal geen bal aan, hè?
1: Nee.
0: Als je droomt...
1: Ja.
0: En onthoud jij je dromen?
1: Ja, altijd. En 9 van 10 keer.
0: En stel dat je dat op zou moeten schrijven, dan heb je dat niet in 3 regels gedaan, denk ik.
1: Nee, vaak wel. Ik doe dit ook echt vaak wel een A4 of 1,5 A2 vol.
0: Het is heel goed om je droom op te schrijven.
1: Ja.
0: Het zegt iets over je welzijn. Maar goed, wist jij dat die droom waar je een A4 over vol krabbelt, daadwerkelijk maximaal 2 tot 3 seconden duurt?
1: Ja, maar dat kan niet.
0: Ja, dat is... Jouw hersenen verwerken dat alsof het een heel verhaal is van 5 miljoen miljard. But it is not.
1: Maar is het dan... Hoe kan dan de droom die je hebt meegemaakt in je hoofd langer duren? Althans, je beleving langer duren. Want dat zou dan betekenen dat wij of supersnel kunnen denken...
0: Mm-hmm.
1: Of...
0: Dat kunnen wij.
1: Zoiets of zo, dat ik een soort van... That's the flash. gewoon flash.
0: Ja, nee, dat komt. Dat is dat. Mooi, hè?
1: Maar soms heb ik dan ook. Dan droom ik. Dan word ik wakker. Omdat ik dan schrik. En dan focus slaap. En dan droom ik weer verder.
0: Ja. Oh ja, dat heb ik ook wel eens.
1: Dus dan droom ik 2-3 seconden. Dan word ik wakker. En dan droom ik weer 2-3 seconden. Maar voor mijn gevoel is dat dan gewoon echt 12 uur lang geweest.
0: Ja.
1: Dat is echt vet raar, eigenlijk.
0: Oh, er is discussie hierover. Zie ik nu ineens. We stand corrected. We stand corrected.
1: Wat dan?
0: Dat dromen slechts een paar seconden duren is een bekende mythe. Ik kijk even naar de redactie. Want je slaapt in cycli, of cycli, ja dat is dus 1 cyclus, meer cycli, van ongeveer 90 tot 120 minuten. Dat is waarin je zeg maar in je remslaap zit.
1: Ja, je diepteslaap, je remslaap. Ja.
0: Afgesloten met een remslaap, een rapid eye movement. En in deze fase zijn je hersenen extreem actief en ontstaan de meest levendige dromen. Ja. De eerste remdroom duurt vaak 5 minuten, maar latere dromen kunnen oplopen tot wel 3 kwartier. Soms voelt het alsof je een complete film in een flits hebt beleefd. En dat komt doordat het brein associatief werkt. Een droom van 20 minuten voelt soms aan als een herinnering die in een paar seconden door je hoofd schiet als je wakker wordt.
1: Ja.
0: Dit is waarom dit... Nou ja, waarom ontstaat deze mythe? Nou ja, onthoud een droom alleen als je direct tijdens of kort na de droom wakker wordt. Omdat het ontwaken zo snel gaat en je hersenen dan de droom reconstrueren, lijkt het alsof de droom maar heel kort, een paar seconden, heeft geduurd. Maar dat heeft dus te maken met hoe je, nou ja, dat...
1: Ik vind het ook knap dat ze zeggen dat een droom kort heeft geduurd. Want ik heb nog nooit een korte droom gehad.
0: Nee, ik heb ook altijd het idee dat ik echt... Oh jongens, als ik de dingen die ik in een droom kan doen...
1: Ja, maar
0: zeg
1: dan
0: maar
1: moet
0: een droomdag,
1: dat zou ik
0: in een echte dag wel eens willen wegwerken.
1: Ja.
0: Hè? Dus draken vechten, ondertussen mandjes vlechten.
1: Ja,
0: en,
1: bijvoorbeeld als mijn hond... mijn hond slaapt, dan gaat hij ook soms echt blaffen.
0: En dan zie je die voetjes soms bewegen.
1: En dan gaat hij ook echt een soort van, ja, zeg dat, liggend rennen. En dat je ook denkt van, zouden wij dat ook doen? Maar misschien denken ze dat ook dat het zo kort duurt, omdat misschien het maar zo kort duurt om die... ja, hoe zeg je dat? Signaal naar je hersenen. Ja. Snap je wat, ik weet niet hoe je dat noemt, maar nou, ik zeg altijd bliksemschichtjes. Maar...
0: Bliksemschichtjes, ja, ik snap het. Ja, ja, de elektrische. Ja, hoe zeg je dat?
1: Ja, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Want dit zijn pulsen die. Ja, ja dat.
1: Dat doen ze vaak ook met, in het ziekenhuis met zo'n hoofdnetje, ja, natuurlijk.
0: Een EEG.
1: Ja.
0: Ja. Die hebben we allebei wel eens gehad, volgens mij.
1: Nee, maar in mijn familie niet, wel.
0: Ja. Niet dat het wat opleverde. Nee, deze gekheid bleek gewoon niet te detecteren.
1: Normaal, het was gewoon normaal, nee, jongens.
0: Ja, zo super jammer. We dachten dat er iets mis was, maar dit is gewoon wie je bent. Oké. Okay.
1: Dus, iedereen die dit zegt, is eigenlijk dus nu het nutteloos feitje van vandaag niet eens van het duurt zo kort. Maar nutteloos feitje is dus als iemand het tegen jou zegt, dat je kan zeggen, ja, bullshit.
0: Bullshit. We debunked it. Ja. Ja, nee, het is niet waar, jongens. Het is gewoon niet waar. Ik heb een onwaar feitje staan verkondigen. Maar wat dus wel waar is, dat heb je net gehoord. En dat kun jij dus ook lekker, ja, op je werk gaan vertellen. Goh, jeetje.
1: Wat ellende.
0: Nou ja, het is vooral. Ik, nou ja, nee, ik ben vooral dat ik dacht dat ik dacht dat ik dacht dat ik dacht dat ik denk dat ik dacht. Jeetje, ik dacht dat ik het helemaal goed had, maar ik had het helemaal niet goed.
1: Nee.
0: Nou heb ik het ook niet zelf bedacht. Dit, daar gaat het alweer, hè? Dan gaat het alweer helemaal mis. Nee, dat is helemaal niet waar. Over dromen gesproken, er is een mevrouw die daar heel graag over zingt. En ze had één ooglapje. Ik weet niet of dat iets

0: Giorgio Moroder was dat. Ja, ja. Onder andere, niet alleen Giorgio Moroder. Want Giorgio Moroder is degene die over de muziek en de beats ging. En Philip Oakley, die heeft dit gezongen. En Giorgio Moroder is de eerste muzikant die sowieso elektronische muziek maakte in een tijd dat iedereen dacht, maar dat ken ik. Ik word een viool en een gitaar. Maar die dus ook heel veel gebruik maakte van een vocoder. Weet je wel?
1: Ja.
0: Dat ding wat Cher gebruikt om te klinken. Hij was een van de, eigenlijk de eerste die dat commercieel inzette voor muziek.
1: Oh?
0: Ja. Zo, lesje geschiedenis met Rea was dat. Maar dat boeit verder niet, want hij is alweer klaar. Together in Electric Dreams. Dat was natuurlijk in onze droomsessie.
1: Ja.
0: Het is alweer het einde van het eerste uur, lieve Danique. Ja, ik krijg het helemaal aan mijn hart ervan. Zo snel gaat het.
1: Altijd snel, hè?
0: Ja, maar gelukkig zijn we de komende twee uur nog bij je met ontzettend lekkere muziek. Om te beginnen, de powerplaat zometeen, die jullie vorige week naar de nummer 1 hebben gestemd.
1: Ja.
0: Het is Limonade van Espa en Becky G.
1: Ja.
0: Dat betekent ook dat er 3 nieuwe kanshebbers zijn om powerplaat te worden van volgende week. En wij hebben ze allebei nog niet gehoord.
1: Nee.
0: Gesproken of geroken. En dat gaan we samen met jullie doen. En dan gaan we je ook uitleggen hoe jij ervoor kunt zorgen dat een van die platen wint. Kortom, geen enkele reden om met uw vette vingertjes aan de knop van de radio te komen. Want er is nog 2 uur vallen en opstaan met Danique en
1: Rea.
0: Ja, ja, even kijken, was er nog iets belangrijks wat ik moest vertellen aan de mensen? Nee. De powerplaat die komt er dus aan. En het journaal. Oh, dat is nu. Nou. Dan gaan we daar nu maar eens naar luisteren. Lijkt me heel goed. Help. Ik zei dat we er nu naar gingen luisteren. Maar ik ging bijna scheef met mijn vingertje.
1: Oh nee.
0: Maar hier zijn ze dan. Onze vrienden van het nieuws en de ANWB.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de houtbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. De Filipijnse president heeft de inwoners opgeroepen om direct naar hoger gelegen gebieden te vluchten. Als reactie op de Iraanse raketaanval heeft het leger van Israël afgelopen nacht militaire doelen in Iran bestookt. De eerdere beschieting door Teheran was volgens de Iraanse regering bedoeld als vergelding voor het opgelopen conflict in Libanon. De nieuwe escalatie in het Midden-Oosten zorgt direct voor onrust op de financiële markten. De olieprijzen zijn vandaag met ruim 3% omhoog geschoten. De Franse minister van Justitie grijpt hard in naar de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. En een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er eigenlijk vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens ruim 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
3: En tot zover het nieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. We zitten nog altijd onder de 200 kilometer, dus wat dat betreft valt het onderweg nog wel mee. Toch zijn er wel meerdere files langer dan 10 minuten. Bijvoorbeeld op de A1 richting Amersfoort. Bij Kootwijk staat een vrachtwagen met een lekkerband. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Apeldoorn een file van 20 minuten. Verder goed nieuws over de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Veenendaal is de weg weer vrij na een ongeluk. De file kan nu oplossen. Vanaf Oosterbeek nog wel een kwartier vertraging. Dan file bij Rotterdam op de A16 komende vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk ongeveer 20 minuten door een ongeluk. En tot slot ook een ongeluk op de A59 naar Den Bosch. Bij Den Bosch West is de weg weer vrij. Maar vanaf Drunen nog wel een file. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: wait, hold up, stop.
1: Nou, ja.
2: Stoppen gaan ze niet?
1: Stoppen gaan ze niet, nee. Want deze hele week zijn Espa en Becky G Unstoppable en keihard de powerplaat van deze week.
2: Hey.
1: Dat betekent iedere dag lekker opstaan met dit, nou, zeker energieke activerende nummer.
2: Ja, ik vind een goede powerplaat.
1: Ik ook. Ik ben hier best tevreden over. Dan is het tijd voor een bijzonder moment. Want ja, we hebben 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week.
2: Oh my god.
1: Ja. In willekeurige volgorde zijn dat Skrillex en Fide. Ja, met het nummer Notje Without You. Want laten we vooral lekker 2 talen door elkaar verrommelen. Dan hebben we, en dit vind ik wel heel grappig. ik ga het even goed doen, hè. Want dit is Mauvais Joe. Oftewel Slechte Joe. met Pile. En dan hebben we, want het zijn er altijd, zeg maar, hier. Dan krijg je de 3. Horse Girl, een oude bekende van ons.
2: Ja.
1: Ja, ja, dat is, want die is wel eens
2: verschillende meningen.
1: Ja, nou dat.
2: Ja.
1: En met That's My Beach. En ik weet dus niet of het gaat over dat ze een handdoekje ergens neer wil leggen met haar gezellige paardengezichtje. Of dat zij denkt, nee.
2: Bitch, maar doe netter woord.
1: Ja, ik zeg een iets netter woord voor bitch. Zou zomaar kunnen. Ja. Kan allemaal. We gaan het ontdekken. Welke wil je eerst? Want ik heb uiteraard mijn TED-talkjes voorbereid.
2: Ik wilde een Noche.
1: Noche without you.
2: Ja.
1: Noche without you. Ja. Nachos without you.
2: Ja, daar dacht ik ook aan.
1: Ja, ik ook. Nachos. Food driven. Wat?
2: Ja.
1: Ja, goed. Noche without you is een samenwerking tussen de Amerikaanse producer Skrillex en de Colombiaanse reggaeton superstar Fide. Ik zei al, het moet een Spaanstalige meneer zijn, die Fide. En het nummer komt van Skrillex album Soma en combineert vocale en reggaeton invloeden. En dan vind ik het ineens interessant. Skrillex en reggaeton? Ik ga jou vervolgens vertellen, want hier krijg ik nu al schele hoofdpijn van. Er zit een sample in.
2: Yay!
1: En de sample komt uit de legendarische pianomelodie, ook al eerder gebruikt voor house-nummers van Robert Miles, de trance-klassieker Children uit 1995. Wil je even weten hoe die klinkt? Want dan ga ik je even geestelijk voorbereiden op...
2: Misschien ken ik het wel.
1: Ja, jongens, zeker ken je het wel.
2: Ik heb eens een quote bedacht.
1: Nou.
2: Een week geen sample is een week niet geleefd.
1: Nou, ik denk dat het waar is. Dit, het gaat om deze sample.
2: Oh, ja, tuurlijk ken je dit. Oh mijn god, maar dit met reggae?
1: Reggaeton. Ja. Nou, Skrillex verweeft deze nostalgische melodie met moderne pitchy synths en opzwepende beat en het bekende geluid waar hij van bekend staat. Alsof er een kat wordt gekild, zeg maar. Maar dan anders.
2: Ik hou mijn hart vast.
1: Ik ben ook een beetje... deze track wijkt wel af van de traditionele EDM. Omdat hij ineens heel emotionado is. Dankzij feit. En die zingt over het verdriet van alleen moeten slapen nadat een relatie is beëindigd.
2: Sorry.
1: Jankert. Sorry.
2: Zijn wel erge dingen, denk
1: ja,
2: ik.
1: Nee, Notje Without You is I Have To Sleep. The Notje Without You. Vandaar dus ook deze rare Colombiaanse combi. Colombie.
2: Ja.
1: Oh, nou, ik ben nu al kwaad. Dat is echt... Ja, sorry man. Robert Miles. En een beetje janken over dat je alleen moet slapen, vriend.
2: Moet ik elke avond.
1: Dat wou ik net zeggen. Nee, ik niet. Ik heb een kat.
2: Ja, ik wou net zeggen.
1: Ik ook zeggen. Ja, precies. You never sleep alone if you have cat.
2: Ja, ik koop gelijk een kat. Zo.
1: Ja, precies. Nou, laten we hopen dat het niet klinkt als een kat in nood. Notje Without You, Skrillex en Fight. Kanshebber nummer 1.

0: Jongens.
1: Zullen we gewoon door naar de volgende?
0: Gaan we het er gewoon niet over hebben?
1: Nee.
0: Ja, het moet wel. Ja, ja, sorry. Dit is ook onze baan, zeg maar. Ja. Toch wel.
1: Ja, dat is wel zo moeilijk. Ja, is dit nou jouw favoriet?
0: Dan kan je erop stemmen. En hoe doen ze dat dan niet?
1: Via de website. En via de app.
0: Ja, door te klikken op powerplaat tapje. En dan kan je kiezen uit een van de drie. En als je dan op deze klikt, dan krijgt hij jouw stem.
1: Maar
0: we hebben wel een mening over je als deze.
1: Ja, wacht even met stemmen, alsjeblieft.
0: Ja, want er komen nog twee nummers aan.
1: Ja, misschien zijn de vier die wel veel beter.
0: Kan zomaar.
1: Of niet.
0: Ja, kan ook zijn, maar wij weten het ook niet. We hebben ze ook nog niet gehoord. Misschien dat we hier al helemaal beroerd van zijn. En dat we dan straks erachter komen dat dit de beste is. Oh, nee, ja. Toch zeker.
1: Ja.
0: Nee, toch zeker.
1: Ja.
0: Nou,
1: ik wil dus eindigen met Horse Girl, want daarvoor heb ik de beste verwachtingen van.
0: Oh,
1: dus
0: dat gaan vind ik heel bijzonder.
1: Ja, ik ben dus een beetje, ja, we hebben hier op de kantoor. Ja, kom, laat wel. Ik wil naar Joe luisteren. Ik weet niet wat staat hier.
0: Ja, Mauvais Joe.
1: Gewoon Joe. Ja. Joe.
0: Die heet waarschijnlijk Jonathan of iets anders. Dat dus. Pile is een populaire hit. Want dan denk je, hoe kan die dan nu al een populaire hit zijn? Nou, dat ga ik je vertellen. Van Franse artiest en Frans sprekende, maar in Congo geboren, Mauvais Joe. En dat is niet zo raar, want Congo is gekolonialiseerd door Frankrijk. En daarom spreken ze daar hoofdzakelijk Frans.
1: Oh.
0: Het nummer werd in vorige zomer al uitgebracht als onderdeel van zijn EP La Undertaker Part 1. En groeide via platforms als TikTok en Spotify uit tot een gigantisch succes. Mauvais Joe is dus afkomstig uit de Congo, maar groeide op in Évry in Frankrijk. En het nummer staat bekend om zijn aanstekelijke beat en energieke vocals. De bekendste hoek van het nummer begint met de herkenbare woorden pile, pile, pile. En dat is niet pile, pile, pile. Dat betekent iets heel anders, kan ik je vertellen. Hij heeft trouwens miljoenen streams op Spotify.
1: Wat doet dit hier dan?
0: Ja, luister. Vanwege het succes van de originele track bracht hij begin dit jaar een speciale versie uit. Aha.
1: Oh, ik wou net zeggen, want als het al miljoenen, dan is het toch ineens meer kan zijn. Maar is het toch al een hit?
0: Dit is een zelf verherbouwde versie.
1: Oké. Okay.
0: Als je nou denkt, wat is pilé? Pilé is afgeleid van het Franse woord empilé. En dan staat er dus EM voor. En dat heeft eigenlijk een dubbele betekenis. En die draait om succes en geld. Geld opstapelen. De belangrijkste betekenis komt direct terug in de openingszin. Les billets toujours empilés. Oftewel, de bankbiljetten liggen nog altijd opgestapeld. Mauvais Joe kort empilé af tot pilé. Wat simpelweg betekent dat hij bakken met geld opstapelt. Verderop in het nummer zingt hij ook nog Michael Jackson à pile. Dit is een Franse fonetische woordgrap op Michael Jackson's wereldberoemde hit Beat It. Mauvais Joe gebruikt dit als een metafoor om te laten zien dat hij, net als Michael Jackson, danst op zijn eigen succes.
1: Oeh, dit vind ik een hele gevaarlijke.
0: Mm-hmm. Nou ja, buiten de straattaal en het nummer om kan het woord pilé afhankelijk van de context nog andere dingen betekenen. Het kan dus stapel of hoop zijn, een geordende stapel objecten, pilé de livre, een stapel boeken. Het kan ook een elektrische batterij zijn, een pilé. Of precies op tijd zijn, dan is het pilé à l'heure, dat betekent dat je exact op tijd bent. Of glacé pilé, dan is het fijn gestampt ijs.
1: Dus het kan van alles zijn?
0: Ja. En dat is ook waarom ik ooit Frans ben gaan studeren. Omdat ik het zo gaaf vind dat de woorden meer betekenis hebben. En dat je daardoor tekst kunt schrijven die je altijd een subtekst mee kunt geven.
1: Ja, want ik heb het idee dat bij bijna elk Franstalig woord wel minimaal 2 à 3
0: mogelijke betekenissen zijn. Ja,
1: bizar.
0: Goed, we gaan dus lekker op de Franse tour met Mauvais Joe en Pile, Pile, Pile.

0: Ik ben hier niet boos over.
1: Ik vind hem beter, maar... Ja,
0: je spreekt geen Frans, dan doet het minder met je waarschijnlijk.
1: Nou, ik vind hem een beetje standaard.
0: Nou.
1: Ik vind het niet een nieuw qua... Maar ja, misschien omdat ik ook niet heel erg in deze kant van de muziek weer ben. Dus dat zou ook wel kunnen.
0: Nee, ja, ik ga hier wel goed hoor. Maar... En ik heb u ook even verteld wat de vertaling zou kunnen zijn. Ja. Pile. En dan hij zegt op een gegeven moment ook... I'm on fire. Stack in money. Nou, hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Het is tijd voor de derde en laatste kans. Oh, nee. Sorry.
1: Wat?
0: Mijn warme excuses. We moeten even vertellen, als mensen dit ook een lekker liedje vinden...
1: Hoe je wilt kan stemmen.
0: Ja.
1: Oké, jongens, je kan naar www.culparadio.nl. Daar kan je via de knop Powerplaat op de Powerplaat stemmen.
0: Ja.
1: Gratis, geen gegevens nodig, helemaal niks, noppes nana. Maar je kan ook via de app stemmen. Gratis. Niks, geen informatie nodig, niks, noppes nana's. Ook lekker makkelijk. En woensdag, rond de uur of 10 à 11... kan je ook in de Instagram story stemmen. Tot donderdag, wat ook de laatste dag is dat er gestemd kan worden.
0: Nou, dit is heel kort, bondig en het klopt volledig.
1: Ja.
0: Wat fijn allemaal.
1: Ja.
0: Nou, dan is het tijd voor de derde en laatste kanshebber om Powerplaat te worden voor volgende week. Yay!
1: Oh my god.
0: Ja, Horse Girl. Horse Girl is een Berlijnse DJ en producer. Ja, ja.
1: Ja.
0: Goh, zou je dan ook Horse Girl moeten zeggen?
1: Ik heb hier dus wel de meeste...
0: Je hebt de meeste hoop hierop.
1: Ja.
0: Ik ga je vertellen. Het nummer heet That's My Beach. En het is een vrolijke zomerse dance anthem. En het nummer combineert opzwepende rave elementen... met een speelse boodschap over zonnebrand... en onze impact op de natuur.
1: Zo.
0: Hij is terug te vinden op haar tweede studioalbum... getiteld Nature is Healing. En hier zijn de belangrijkste details over de track. Luister en huiver. Het is poppy Eurotrash dance aesthetics met vrolijke vocalen. Het is zowel energiek als dromerig... en is echt wel alle ingrediënten voor een zomerhit. Al dus de criticasters. Dan begint de track met de iconische openingszin... Can you pass me the sunscreen, please? Waarna het refrein losbarst over het claimen van het strand. That's my beach, my beach, my beach. De officiële videoclip is opgenomen in Brazilië en werd begin juni van dit jaar, dus begin deze maand, oftewel een week geleden, uitgebracht. Nou, ben je klaar voor Braziliaans strand,
1: ik hoop
0: Duitse
1: het.
0: DJ en Engels geheig?
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik hoop het.
0: Let's go. That's my beach. Horse girl.

0: Ik ben echt teleurgesteld.
1: Thank you. Ik ben ook halverwege afgehaakt, merkte ik.
0: Ik zou jou vertellen, als jij niet zou zeggen dat dit Horse Girl was, had ik ook niet gedacht dat dit Horse Girl was. Ik vond hem heel...
1: Amerikaanse poppy-ellende.
0: Het had zo Sarah Larsson kunnen zijn.
1: Ja.
0: En ook door de dolfijn die je op de achtergrond hoort, denk ik. Maar normaal is ze wel wat ruiger. Maar qua tekst, ik vind het wel... Ik vind het... Dat vind ik lekker, maar de elektronische... Daar ben ik niet van.
1: Ja, nee.
0: Ik hoopte weer de oens. Ja, daar ben
1: er was geen oens. Nee, ik ben ook alweer... Ik merkte dat ik uitgecheckt was. En dat ik dacht, ik moet wel even opletten. Want dadelijk dan is het liedje afgelopen en dan heb ik het niet door.
0: Maar ik vind het zo goed qua dat ze zingt met sunscreen.
1: Ja.
0: Nou, moet gebeuren.
1: Nou, hartstikke gezellig.
0: Ja, dus.
1: Maar goed, voor mij blijft dan toch Pilet met Mauvais, of Mauvais Joe met Pilet de favoriet.
0: Ja, ik heb denk ik deze week gewoon geen mening.
1: Oh, nou, dat je geen mening hebt, dat gelooft niemand. Maar je hebt geen voorkeur.
0: Ja, mening heb ik altijd.
1: Ik wou net zeggen, je hebt meningen zat.
0: Ja.
1: Ja, en als jij denkt, nee, maar ik vond deze My Beach van Horse Girl hartstikke gezellig, Frikandelli, dan moet je erop stemmen. En dat kun je doen via de Girl Power Radio website, www.girlpowerradio.nl. Of de gratis te downloaden Girl Power Radio app, die je in elke app store kunt vinden. Dan klik je op Powerplaat en kies je jouw favoriet van de drie. En aanstaande vrijdag gaan Danique en ik bekendmaken wie van de drie is geworden. En waar wij dan de hele volgende week mee moeten liggen, lopen, te opstaan.
0: Ja.
1: Zo. Dan is het tijd voor de Zin in Amplaat.
0: Ja, ik heb bedacht.
1: Oh.
0: Ik heb er één zo bedacht.
1: Sorry.
0: Ik wil dus heel graag vandaag iets van A$AP Rocky horen.
1: Van?
0: A$AP Rocky.
1: Oh,
0: de
1: sorry. Ja, de man van. Sorry, ik was even niet aan het...
0: Met het dollar teken.
1: Ja, ik weet het. En wat wilde je dan?
0: Oh. Hebben wij A$AP Forever?
1: Ja.
0: Ja.
1: Niet te geloven.
0: Ja.
1: Met Kid Cudi en zo.
0: Oh ja.
1: Nou, bij deze voor jou de Zin in Amplaat. A$AP Forever, A$AP Rocky, Kid Cudi, Moby, TL. Allemaal doen ze mee. Gezellig. En daarna de situatie op de weg.
2: Gang, gang, gang, gang, gang,
3: gang. They trying to front on the gang.
4: Hey, anybody ever took the time to ask Rocky what ASAP means to him? Well, if so, he'll probably tell you. Always striving and prospering. ASAP, partner. Free my nigga Cap. RIP Big Phil. RIP ASAP Yam. You did.

0: Wat een bijzonder einde. Ja, ik was helemaal in de war. Ja, en dat komt voornamelijk omdat het laatste stukje is natuurlijk een nummer eigenlijk van Moby zelf helemaal.
1: Ja.
0: Dus zat ik helemaal in weer.
1: Dit nummer zou allemaal. Dit nummer is eigenlijk niet één nummer, maar het zijn stukjes van nummer van het album en andere artiesten.
0: Ah, is het een soort preview? Review? Ja, naview?
1: Soms deden ze, vroeger deden ze dat vaak op een plaat. Bijvoorbeeld in het begin van elk nummer. Wat er bijvoorbeeld op staat, 1 à 2 zinnen in de. Mm-hmm. Ja, ik weet niet hoe dat heet.
0: Ik ook niet. Ik leer allemaal dingen van jou. Ja. Weet je wat ik wel weet?
1: Dat
0: het tijd is voor de files.
1: Ja.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt niet zoveel voor deze ochtend. Hier en daar rijdt het wel wat langzamer, maar er zijn geen enorm lange files. In totaal staat er nu 130 kilometer. Op de A6 Emmeloord-Muiden bij Lelystad een ongeluk. Je hebt ongeveer een vertraging van 20 minuten vanaf Lelystad-Noord. De rechterrijstrook is dicht. Ook een ongeluk bij Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. En het is wat drukker op de A16 naar Rotterdam voor Dordrecht. Nu 10 kilometer en 30 minuten. Eerder was de Drechttunnel even dicht omdat er een te hoge vrachtwagen voor stond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nee, misschien moet ik dat niet.
1: Oké. Interessant.
0: Ja, vond je het, was het niet super mooi?
1: Ik vond het amazing.
0: Kleine jokkebrok die je bent.
1: Nee.
0: Nou, met deze vrienden van Somber zijn wij aangeland bij iets minder sombers. Althans, dat denk ik. En dat is het muziek. Njauw.
1: Ja, er is veel gebeurd dit weekend.
0: Zo, hè? Laten we eerst beginnen met jouw muziekbezoekje. Als we het dan toch hebben over muzieknieuws. Wat heb jij dit weekend gedaan waarom?
1: Jullie hadden mij zaterdag kunnen spotten bij Rockkade.
0: Andersom.
1: Kade Rock. Oh, elke keer.
0: Hoe zeg je dat?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Dat je deed het Rock Werchter in je hoofd.
1: Ja, ik denk dat het is. Kade Rock. Ik was...
0: Ja, het is bijna Werchter, maar dan in Den Haag.
1: Ja, sorry. Ja, en daar heb ik best wel wat artiesten gezien.
0: Ja, en ook een aantal bekenden van ons.
1: Ja, maar best wel diverse bekenden. Maar dat was wel leuk, omdat het toch allemaal wel weer bij elkaar hoorden. Want ik heb zelfs twee artiesten gezien die meededen aan Zomerhit. Die allebei niet door zijn.
0: Maar wel gewoon op Kade Rock staan.
1: Dus dat is zegt al genoeg. Want
0: interessant.
1: Ze zijn gewoon goed, weet je. Ja.
0: Nou ja, ik moet zeggen, dit jaar op aan de Zomerhit heeft helemaal niemand meegedaan die niet goed was. Dus daarom was ik ook zo blij dat ik niet in de jury zat. Want jongen, wat was dat moeilijk.
1: En ik heb ook heel veel juryleden van Zomerhit.
0: Ook nog gezien.
1: Ik heb heel veel bekenden die bij ons
0: zijn. Ja, want Elmar die werkt natuurlijk bij Musicom. Ja. Dus die moet je daar ongetwijfeld gezien hebben. Ja, Kade Rock is het door Musicom georganiseerde jaarlijkse feestje op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Waarin we bands die zowel gebruik maken van de oefenruimte van Musicom als grote namen door elkaar heen eigenlijk zien.
1: Ja, want jammer genoeg was ik er vrijdag niet. En vrijdag was wel het goede doel daar.
0: Ja, ja.
1: En toen dacht ik zo.
0: Ja, maar ja, toen moest je andere dingen doen. Ja, werken bijvoorbeeld. Ja. Maar ja. Wat was van wat je hebt gezien het hoogtepunt voor jou? Waarvan dacht je, dit is hem helemaalig?
1: Ik weet even niet meer hoe ze heten, maar er was een band. Een metal band. Mm-hmm. Is het metal? Ja, is een crunchje. En de drummer had ook horns op.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ik weet niet meer hoe ze heten. Maar
0: Bokkenrijers?
1: Ja. Ik vond dat dacht zo ik wel. Vet.
0: Ja, daar kan ik niks van gaan draaien deze ochtend.
1: Nee. Je begrijpt waarom. Ik zag Def, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ik twijfelde eerst een beetje of ga ik checken. En toen zag ik Def en dacht ik, ja.
0: Ja.
1: Het was wel grappig, want ik denk dat waar als ik mezelf en met degene die ik was niet meetel en de fotografen niet, 15 mensen stonden.
0: Terwijl hij niet veel.
1: Terwijl hij wel volgende week gewoon op Pinkpop staat, hè. Vorige week gewoon Tivoli heeft uitverkocht.
0: I know.
1: En Paradiso. Dus dat denk ik wel af van ja.
0: Maar daarna heeft het gewoon nog niet helemaal begrepen.
1: Nee.
0: Denk ik.
1: Maar daardoor was het ook wel leuker. Omdat je ook wel... Ja, ik vind dat dan toch wel... Ja, voor hun is het leuk voor veel mensen. Maar doordat er weinig mensen zijn, is het wel een andere soort sfeer weer.
0: En misschien is dat ook wel weer leuk of zo.
1: Ja.
0: Denk ik. Of niet?
1: Ja, ik vond het wel leuk.
0: Ja, nou, dat is in ieder geval heel fijn. En ik heb ook hartstikke leuke filmpjes gezien. Er komt ergens vandaag of morgen een recap van jouw avonturen. Dus voor de mensen die denken, hey, ik had dit wel een beetje willen meemaken. Ja, dat kan. Je kunt het samen met ons mee herbeleven op de socials.
1: Yes,
0: volg ons dus, jongens.
1: Ja.
0: Dat dus. Ach jongens, en dan hebben we uit het Nederlandse muzieknieuws ook weer van alles hoor.
1: Ja.
0: Let op, we hebben, ik weet niet of het goed of slecht nieuws is. Ik ben nog even aan het twijfelen hierover. Jan Smit heeft afgelopen vrijdag aangekondigd dat hij nog lang niet gaat stoppen. De 40-jarige zanger komt daarmee terug op uitspraken die hij 10 jaar geleden deed. De Volendammer stelde toen dat hij op zijn 40ste met pensioen zou gaan.
1: Ja, maar hij heeft ook weer gezegd dat hij het waarschijnlijk met zijn zus gaat bijleggen.
0: Oh, nu het uit is met zijn relatie, is hij helemaal op de andere tour?
1: Ik denk dat we ook Monique en Jan Smit samen weer...
0: Oh. Nou,
1: anyway.
0: Zoals ik al zei, ik weet niet of het goed of slecht nieuws is, maar het is nieuws. Dat wel. Dan nog meer Nederlands nieuws. André Rieu heeft opgetreden, ondanks dat hij eerder op de dag zijn teen had gebroken. Ja, volgens mij speel je geen viool met je teen, dus wat dat betreft. Ja, hij probeerde 's ochtends in het donker de deur te vinden en stootte daarbij zijn teen. En daarbij brak hij hem. flinke kracht.
1: Dat is niet zo slim.
0: Nee, maar hij, hij moest in de hoofdstad van Letland optreden. Maar er is geen Let die, die het heeft gemerkt. Tenzij ze heel goed hebben opgelet. Badoemts. Oh, sorry. Echt een hele slechte grap.
1: Die vond ik wel goed.
0: En dan hebben we een duet. Seven Sound van S10 en Oscar and the Wolf is op meerdere vlakken een opvallend duet te noemen. Omdat Oscar and the Wolf zelden samenwerkt, maar ook omdat we S10 eens Engels horen zingen. En toch was het maken ervan zo gepiept. Ze hadden elkaar lang op de radar voor het eerste contact. Ik kende Max, Colombi, zoals Oscar and the Wolf echt heet, in eerste instantie door een vriendin en de moeder van een vriend die heel erg fan waren van hem. En zij was helemaal verliefd op je, richt ze zich tot hem. En Oscar and the Wolf, de Belgische artiest, bekend van hits als Strange Entity, Breathing en Angel Face, volgde S10 ook al langer. En toen ze nog in de urban scene zat en heel stijl haar had, zegt hij. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst backstage in de Lotto Arena in Antwerpen. Nou, en uiteindelijk besloot hij S10, bekend van De Diepte en Laat Me Los, te benaderen voor een samenwerking nadat hij haar Nederlandstalige versie van het Lana Del Rey nummer Paris, Texas had gehoord. Een opvallend besluit, want in tegenstelling tot S10, die regelmatig met Vrouwtje werkt, maar ook met Bluff en Ronnie Flex, deed Colombi tot voor kort zelden samenwerkingen. Ik had daar altijd zoveel schrik voor, al dus deze Belgische jongeman. Het voelde voor mij alsof ik een schilderij creëerde en iemand anders het dan afmaakt. Ik was daar heel zwart-wit in. Gelukkig heb ik dat los kunnen laten. En nu is er dus een samenwerking.
1: Ja, zie, ja. Oscar de Wolf is groot, hè?
0: Ja.
1: Dat is echt...
0: I know.
1: Want ik heb het idee dat hun buiten Nederland en België...
0: Ja.
1: Daar zijn ze eigenlijk helemaal niet zo, ja, qua naam wel. Maar in Amerika gaan ze de hitlijsten uit. Het is echt bizar.
0: Ja.
1: En hier is het helemaal niet zo...
0: Gek is dat, hè?
1: Ja, maar dat heb je wel vaker. Dat vind ik dan zo vaag. Terwijl ik denk, ja, maar zodra jij wereldberoemd bent, ben jij echt cool.
0: Ja. En laat ik dit nummer nou hebben, hè? Seven Sound.
1: Oh.
0: S10, Oscar and the Wolf. Een bijzondere en een bijzonder fijne samenwerking.

0: Ik vind hun stemmen wel lekker bij elkaar. Het is een beetje. Het is ook een beetje.
1: Ik heb heel eerlijk gezegd niet echt grijzerd. Ik na 15 seconden was ik afgehaakt.
0: Het is een beetje mild en zacht en een afterkwaliteit heeft het. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Dat je denkt. Het is tijd voor iets heel anders. Namelijk. Zelfde woord.
1: Ander nummer.
0: Ja. Nou, jij bent weer helemaal loesoe gegaan.
1: Ja, loesoe.
0: Ja, toch? Wat?
1: Loesoe is weggegaan.
0: Ja, loesoe die kan ook helemaal losgaan. Ik ga loesoe is, ik ga weg. Maar loesoe zelf is gewoon los.
1: Hey, taal met Rea.
0: Rea heeft les gegeven op Rotterdam-Zuid, hè?
1: Ik was dus weer aan brainwave. Ik had weer een brainwave. Toen dacht ik forever. Want... deze week, vandaag dacht ik, weet je wat, ik ga niet proberen een nummer met te kiezen. Een woord te kiezen waar geen nummer mee is. Ik dacht, maak dit wat makkelijker. Zo aardig ben ik.
0: Heb jij dan ook zelf een liedje waar Forever in zit, waar je meteen aan denkt?
1: Ja, maar ik weet de titel niet.
0: Ik neem aan Forever.
1: Forever. Ja, ik weet niet of...
0: Zing het even voor me.
1: Ik weet het niet, jongens.
0: Oh, wat erg. Ja. Wat erg.
1: Ik heb vandaag geen vooronderzoek gedaan. Het spijt me.
0: Nou, weet je wat we gaan doen? Want ik heb hier namelijk een lijst met... laten we zeggen... een stuk of 50, 60 nummers... waar het woord Forever in de titel zit.
1: Fijn.
0: Ja. En ik ga dan eerst even iets niet Forever's draaien. En dan komen we bij je terug met... jouw keuze en mijn keuze. Is dat een goed idee? Als jij zit te luisteren en je denkt... nee, maar hallo, wacht even. Ik heb een lievelingsnummer met Forever in de titel.
1: Stuur het
0: op. Want en ik ben ook maar wel met waarom het jouw allerlievelings is.
1: Ja.
0: Gaan we nu heel even naar tante Beyoncé. Beyoncé. Yeah. Die het heeft over een babyjongetje.
1: Oh.
0: Man child. Nee, anders.

0: Ja, we zijn er hoor. We hebben de Forevers uitgekozen. Wat een feestje wordt het.
1: Ja.
0: Ja. Wil jij eerst jouw Forever? Doe ik daarna mijn Forever? Gaan we Forever Ever?
1: Ja, Forever. Ik zei net wel, ik heb mijn vooronderzoek niet gedaan. Maar over dit nummer hoef ik helemaal niet zoveel vooronderzoek te doen. Zo, Nederlands.
0: Daan. Ja, jij bent Daan. En ja, ik snap dit.
1: Want we gaan naar Strawberry Fields Forever van de Beatles. Uit 1967 alweer.
0: Was er net niet bij.
1: Nee, en het is niet zomaar een nummer. Want het wordt wereldwijd gezien als het meest absolute meesterwerk van de popmuziek. En het startschot van psychedelische
0: rock. Ja.
1: Zo, moeilijk woord weer.
0: Psychedelische rock, ja.
1: Ja, want die Strawberry Field, zonder S, is ook echt een plek in Liverpool.
0: Ja.
1: En ja, dit nummer. Ik vind het zo raar, want ik heb het idee dat niet heel veel naast ouderen mensen. Mensen van mijn generatie dit nummer kennen.
0: Nee.
1: Terwijl dit wel een van hun.
0: Bijzondere.
1: Ik vind een van hun beste nummers.
0: Ja.
1: En ja, er zit dus wel iets heel grappigs in. Want als jij namelijk dit nummer aanzet, moet je eens naar 1 minuut en 6 seconden. De tijdnoot. Want daar hoor je dus een soort overgang in. Omdat John Lennon heeft 2 versies van dit nummer opgenomen. Een soort akoestische en dat psychische rock.
0: Ja, de psychedelische. Ja.
1: En die wilde die dus allebei gebruiken. En je hoort er dus een soort
0: mix-overgangetje.
1: Ja. En dat was dus ook iets heel bijzonders. Omdat dat dus ook nog helemaal niet veel gebeurde. Ja.
0: Ja. Dat is interessant. Ja, tegenover jouw Strawberry Fields Forever zet ik mijn Forever Man van Eric Clapton uit 1985. Het nummer werd niet door Clapton zelf geschreven trouwens. Dat is terwijl het wel een van zijn meest geliefde nummers is. Maar het is geschreven door songwriter Jerry Lynn Williams. En het was de single van het album Behind the Sun. Het is een belangrijk nummer voor zijn discografie. Omdat het namelijk zijn muzikale overgang weer maakte. Oh. Naar een beetje de wat gladdere sound van de jaren 80. Waar hij eerst nog echt zo'n 70er jaren gruizige sound heeft. Is het hier wat gladder, wat meer geproduceerd. En hij werkte ook samen met Phil Collins en Lindsey Buckingham. Lindsey Buckingham kennen we natuurlijk van Fleetwood Mac en Phil Collins van toen nog Genesis. Om ja, die popsound een beetje aan te passen. Het werd een hit en het bereikte een hoge plek in de Nederlandse top 40. En zit nu ook volgens mij voor eeuwig in de radio 2 top 2000. Wie kent hem niet? 2 keer oud, 2 keer stoffig, maar 2 keer hartstikke vet. We beginnen met jouw Strawberry Fields, eindigen dan met mijn Forever Man. En dan is het tijd voor het journaal.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Voor het eerst sinds het bestand in april hebben Iran en Israël elkaar weer bestookt. Nadat Iran gisteravond raketten afvuurde op Israël, sloeg het Israëlische leger vanochtend terug met aanvallen op Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat te laten. Intussen lijkt Iran opnieuw te hebben gereageerd. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers gemeld. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. En de inzet om speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Een maatregel die bedoeld is om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt vandaag gelukkig verrassend weinig voor. Momenteel staat er zo'n 60 kilometer file nog. Op de A6 Emmeloord-Muiden, de langste file van het land. Ongeveer een kwartier tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders. Het komt door een eerder ongeluk, de weg is weer helemaal vrij. En verder alleen maar files van ongeveer 5 minuten, niet langer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Lekker binnenkomertje met oma Calvin Harris. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
1: Alweer het laatste uur.
0: Ja. Je hoort Danique zeggen, het is alweer het laatste uur. En ik ben Rea en wij zijn nog een heel uur bij je. En het voordeel daarvan is dat je ook je verzoekjes kunt indienen.
1: Ja, en doe het echt. Vertel ze ook waarom. Wat is je lievelingsnummer? Een dansje, een herinnering. Alles zonder panfluit.
0: Of zonder ABBA.
1: Ik heb van de week een panfluit gehoord, Rea.
0: Waar?
1: Op Kaderhoek.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, Altin Gun, denk ik, heb je gezien. Of was het Osric Tentacles?
1: Ik weet niet, dat is een hele moeilijke naam.
0: Ze hadden
1: een fluit.
0: Ja, Osric Tentacles.
1: En een panfluit.
0: Ja, zie je? Dit is waarom ik er niet was.
1: En ik snap, live is panfluit nog erger dan op de radio.
0: Thank you.
1: Sorry. Ja. Ik moest het even voor hebben.
0: Het is, thank you. Thank you. Hey, over muziek, favoriete muziek gesproken. Soms is er muziek waarvan het gewoon niet zo cool is om het leuk te vinden.
1: Nee.
0: Je guilty pleasure, zeg maar. Zo'n nummer wat je thuis opzet als je gaat stofzuigen. Maar wat je niet per se draait als je visite hebt.
1: Nee.
0: Heb jij zo'n nummer? Zo'n...
1: Nee. Nou.
0: Ik wel, namelijk.
1: Wat is die voor jou?
0: Ja, ik kijk, aan mijn reputatie ben ik het namelijk... Mijn reputatie.
1: Reputatie.
0: Gedraag je.
1: Waar is je kroon?
0: Ja, echt. Vriendin. Wie denk je wel niet dat je bent? Ja, maar goed, laat het zo zeggen. Ik identificeer mij graag als een semi-coole metalbejaarde.
1: Ja.
0: Met een uitgebreide muzieksmaak, maar met een hang naar het hardere werk. En als dat is hoe je graag gezien wilt worden, is er één band waar je echt never nooit naar mag luisteren.
1: Ik ben heel benieuwd wat hier komt.
0: Nickelback.
1: Wat is er verkeerd met Nickelback?
0: Dat is mijn generatie heeft echt korte metten gemaakt met Nickelback. En omdat ik toen nog jong en impressionable was, deed ik daaraan mee. We noemden hem Noodlehead, onze zanger Chad Kroeger. We waren natuurlijk allemaal stiekem jaloers dat hij het met Avril Lavigne deed.
1: Ja.
0: En die muziek moest je dus gewoon, die mocht je niet gaaf vinden. Als je zelf respecterende harde muziekliefhebber, mocht je er niks. Maar luister, toen kwam dat nummer How You Remind Me uit. En hoe ik niet met mijn gebroken hart. Dat tijdperk, hè? De eerste kapotte liefde. Oh, jankschreeuwend. En ik snapte ineens ook the bottom of every bottle. Ik had nog nooit een druppel alcohol gedronken. En dat duurde tot mijn 25ste, totdat ik dat ging doen. Maar gevoelsmatig zat ik er helemaal in. Maar dat kon ik nooit toegeven aan mijn stoere, coole vrienden.
1: Ik ben gewoon in shock dat je dit een guilty pleasure soort van kan / moet noemen. Want ik denk, oh mijn god, hier komt K3 of zangeres zonder naam.
0: Nee.
1: Of Nickelback.
0: Ja, dat is echt, in sommige kringen kan het echt niet.
1: Dat wist ik helemaal niet. Het is wel interessant om te weten.
0: Ja, dus dit heb jij weer geleerd.
1: Ja.
0: En het kwam dus omdat het was een soort internetmeme ook in de vroege jaren 2000. Was het haten van de band werd een internetsensatie. En dan was het dus een soort meme om ze belachelijk te maken. Terwijl, weet je, dat.
1: Dat wist ik niet.
0: En er was zelfs, hoe heet het nou? Waarom willen we ze haten? Nou ja, sinds 2001 is het gros van de mensen het muzikaal erover eens. Nickelback sucks. Toch is die band in die jaren headliner van allerlei. Dus hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat iedereen er zo hekel aan had?
1: Ja, zoveel vraagtekens.
0: Ja, nou ja, dat kwam de slappe songteksten. Look at this photograph. Maar ja, is dat genoeg reden om iemand te haten? Nee. Er zijn veel slechtere songteksten geschreven. En het begon eigenlijk allemaal in 1999, voordat ze echt doorbraken. Ze tekenden toen hun platencontract bij een metal label. En dat stootte de echte metalfans tegen het hoofd. Want Nickelback is toch veel te soft om metal te zijn.
1: Ja.
0: Ja, en het kon ook niet meewerken dat je in het begin van de Zero kapot werd gegooid met Nickelback. Het was eigenlijk dat je in 2002 elke seconde wel ergens How You Remind Me kon horen op de Amerikaanse radio. Okay. Kort gezegd, het werd je een beetje door de strot geduwd. Maar het echte onderzoek naar de Nickelback haat werd gedaan in Finland. Daar werden honderden recensies bekeken om te achterhalen waarom we de band zo haten. En de conclusie is, volgens de critici lijkt de Nickelback muziek te maken met als enige doel geld verdienen. En dat is natuurlijk hartstikke fout. Nou ja, gelukkig staan er ook mensen op om uit de Nickelback kast te komen. Ik dus bijvoorbeeld. Ja. Maar ook Avril Lavigne nam het al eerder bord voor de op voor de band. Maar ook Lizzo heeft het voor ze opgenomen. Want ja, uiteindelijk hebben ze toch maar dikke hits gescoord.
1: Ja,
0: waaronder
1: zeker.
0: Met dit nummer.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Demi Vollering heeft zondag de Giro d'Italia Women gewonnen. Zo'n 50 seconden was de achterstand op leidster Anna van der Breggen nog op een zaterdag, maar dat heeft ze zondag dus ingelopen. En met de Giro eindzege voegt Vollering zich bij Annemiek van Vleuten, die tot zondag de enige renster in de geschiedenis was die alle drie de grote wielerrondes had gewonnen. De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League in hun vierde duel de tweede zege geboekt. De formatie van bondscoach Felix Koslowski was veel te sterk voor de Dominicaanse Republiek. Het eindigde in 3-0. Oranje verloor eerder van gastland Brazilië en Italië, maar won de tweede wedstrijd van Turkije. De volleybalsters spelen later deze maand de tweede serie wedstrijden van de Nations League in Bangkok. Kogelstootster Jessica Schilder was met een poging van 20,89 meter oppermachtig in het Olympisch Stadion van Stockholm, waar weer een Diamond League werd gehouden afgelopen weekend. De Volendamse wereldkampioene won met haar één na beste afstand ooit ruim van de Amerikaanse Jade Jackson en Canadese Sarah Mitten. Nog meer Nederlands succes was er bij het discuswerpen waar Jorinde van Klinken, powered by Girl Power Radio, voor de derde keer dit seizoen het podium haalde. Na een derde plaats in Xiamen in China en een tweede plaats in Rabat in Marokko werd ze met een worp van 66,57 meter opnieuw tweede. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben brons veroverd op het WK. In de troostfinale rekenden de Nederlandse vrouwen zonder al te grote problemen af met Azerbeidzjan. Het werd 21 tegen 14. De derde plek is een kleine troost voor het niet prolongeren van de wereldtitel. In de halve finales in Warschau werd Nederland eerder verslagen door Australië. En de Australische vrouwen spelen de finale tegen de Verenigde Staten. Lisa Peters, downhill skater, powered by Girl Power Radio, was afgelopen weekend in Turkije waar ze meestreed in de World Downhill Skating Championship in de categorie Championship Tour Women Open Skate. En het is een bijzonder uitdagend parcours, maar Lisa heeft het uitstekend gedaan en is weer als eerste geëindigd. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel gewonnen. De 29-jarige Duitser rekende in Parijs af met de frustratie van drie eerdere verloren Grand Slam finales en versloeg de verrassende Italiaanse finalist Flavio Cobolli. Andrea Kimi Antonelli had al vier op een rij en soleerde in Monaco vlekkeloos naar zijn vijfde Grand Prix zege. De pas 19-jarige Italiaan is met een voorsprong van 66 WK-punten keihard op weg naar de wereldtitel. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen!

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt vandaag gelukkig verrassend weinig voor. Momenteel staat er zo'n 60 kilometer file nog. Op de A6 Emmeloord-Muiden, de langste file van het land. Ongeveer een kwartier tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Het komt door een eerder ongeluk, de weg is weer helemaal vrij. En verder alleen maar files van ongeveer 5 minuten, niet langer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, David Guetta, Becky Hill en Ella Henderson met Crazy What Love Can Do. Nou, inderdaad.
1: Ja, gek.
0: Hartstikke gek, allemaal.
1: Ja.
0: Het is tijd voor de drie van vandaag.
1: Oh, gaan we weer. Ja. Zin in. Ja. Ik ben benieuwd wat jij vandaag voor ons in petto hebt.
0: Ja, het is wel weer van het niveau dat je denkt... kleuter, een beetje.
1: Leuk.
0: Een beetje wel. Ja.
1: Niet iets vies meer?
0: Een beetje. Je kent mijn favoriete dier, de blauwe vinvis.
1: Ja.
0: Die heeft een hart waar je doorheen zou kunnen zwemmen.
1: Ja, klopt.
0: Nou ja, het is allerlei spannend. Maar wist jij dat blauwe vinvissen ook scheetjes laten? En die luchtbubbels die zijn zo groot dat je er een paard in zou kunnen passen. Sorry, ik ben echt 3 jaar oud. En als die dus uit elkaar ploeft in het water, dan zorgt dat voor een trilling die schepen kunnen registreren. Dan denken ze dat er iets ergs is. Of is het gewoon een blauwe vinvis scheet? Ik vind het te grappig, sorry.
1: Oké, maar alles wat lucht krijgt,
0: ja,
1: kan dat toch?
0: Ja, maar niet van dit formaat. Als jij een scheet in de zee laat, is er niet een onderzeeër die van slag is.
1: Ik ben ook niet 100 meter groot. En je bent nog geen 2 meter. Nog net
0: nee,
1: niet.
0: Nee, nog niet eens één. Oh, sorry.
1: Oké, okay, ik ben blij voor jou met je blauwe vinvis.
0: Ja.
1: Oké, okay, volgende. Jongens, waar ben ik?
0: Nou ja, je bent op je werk.
1: Girl dus, power.
0: Girl power. Je hebt een bijzondere baan.
1: Ja.
0: Het zo zeggen.
1: Vraagtekens.
0: Dan blijven we een beetje in het water hangen.
1: Oh, nog eens scheten.
0: Er is een. Nee. Er is een. Niet één, maar er zijn menige duikexpedities naar het wrak van de Titanic gegaan.
1: Ja, godver.
0: En er is op een gegeven moment een vulpen opgedoken van een van de passagiers. En die is meegenomen naar boven. En die bleek gewoon nog te schrijven. Die deed het gewoon nog.
1: Ja. Dat is dat kan kloppen. Want ja. Dat is waterafstotend.
0: Ja, dus dat was. Ik vond het een bijzondere.
1: Maar ik vind het ook wel knap dat überhaupt, want het materiaal waar de pen van is gemaakt, is waarschijnlijk ijzer, denk ik.
0: Ik denk dat het van metaal is geweest. Ja.
1: Dus dat gaat roesten. Ik vind het ook knap dat dat dan nog überhaupt intact is.
0: Nou, dat dus.
1: Ja.
0: Nou. Ik heb een andere. En dit is een blow your mind. Waarom bedenk je dit? En wie heeft dit uitgezocht, feitje?
1: Ja.
0: Als je de massa van alle bewegende elektronen van het wereldwijde datatransport op het internet bij elkaar optelt. Dus dat zijn al die deeltjes die ervoor zorgen dat het... dat zijn elektroden die bewegen. Ja. Die wegen ook iets. Die wegen 0,000000000000. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dus alle bewegende elektronen van het internet, dan weegt het hele internet in totaal 50 gram. En dat is ongeveer een aardbei.
1: Dat is echt heel weinig.
0: Ja.
1: Dat is echt heel weinig. Wat?
0: Ja.
1: Wow.
0: Het internet weegt evenveel als een aardbei. Als een gemiddelde aardbei.
1: Maar is dat per dag? Dat of is gewoon totaal altijd?
0: Want het bust. Het is aan. Het is een entiteit. En die entiteit bij elkaar opgeteld.
1: Hoezo?
0: Ja.
1: Dat is...
0: Poef. Mind?
1: Ik ben benieuwd of mensen dit veel vinden. Want ik vind dit dus eigenlijk heel weinig.
0: Ik vind niks. Ik vind niks. En het is overal. Het is overal. Nee, bijna overal. Bijna overal.
1: Ja.
0: Dus ik... Je hebt hier helemaal geen hol aan.
1: Ik vind deze wel interessant.
0: Ik ga hier denk ik
1: verder op inlezen zelfs.
0: Nou,
1: ik
0: doe dat.
1: Echt wel een...
0: Cool. En als jij daar belangrijke dingen leert, dan horen we dat heel graag morgen.
1: Ja.
0: Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we uiteraard richting de verzoekjes. En we hebben er al eentje binnen.
1: Oh, echt? Ik wil het weten.
0: Natalia. Of Natalia. Nou, ik denk Natalia, toch?
1: Ik ook nog Natalia. Hè?
0: Natalia. Oh ja, dat kan ook nog. Nou ja, iets met Natalia. Die is groot fan van The Police. En dat snap ik wel, want ik vind dat ook een fijne band. En ze zegt, ik wil graag Don't Stand So Close To Me. Lieve Natalia, bij deze speciaal voor jou heb je ook een verzoekje, net als Natalia, insturen. En snel een beetje.

0: allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren.
1: Ja, en hebben we vanmiddag ook nog achteraansluiten met Hugo.
0: Allerlekkerste fileshow van heel, heel Girl Power, Power Radio.
1: Ja.
0: Ja, morgenochtend zijn wij er weer, zoals elke dag. Ja, ja bijna elke dag. Donderdag ben ik hier met... Oh nee, ook niet. Deze je bent er wel week. Deze hele week. Van Pasquinel is op vakantie.
1: Ja.
0: Elke ochtend het plezier van Danique. Wat een gezelligheid.
1: Ja, als jullie daar niet blijven worden, dan is het
0: heb je pech?
1: Raar.
0: Ja, is raar. En gewoon heb je pech, want ze is er gewoon. Ja. En we hebben natuurlijk deze week ook gelijkspel. En dat wordt ook een hele leuke... Zeker weten.
1: Oh, spannend.
0: Spannend. De bannend. Dat is trouwens wel de laatste keer dat je Pasquinel kan horen. Voordat hij op vakantie gaat.
1: Ja.
0: Want dan is hij er nog even samen met Deborah.
1: Hij komt gewoon nog terug hoor, jongens. Geen paniek. Ja, voordat iedereen precies. Deze Pasquinel komt niet meer terug.
0: Nee, tuurlijk. Pasquinel komt zeker terug. Ja. Dat hebben we natuurlijk. We hebben deze week komt ook nog lekker de 90s noise voorbij.
1: Freaky Friday.
0: Ja, Helene. Helene die is er zondag. Met de B-side.
1: Leuk.
0: Dus dat wordt hartstikke gezellig. Kortom, geen enkele reden om iets anders te gaan luisteren. Zorg er in ieder geval vandaag voor dat je een lekker begin van de week hebt. Hou ons lekker in de smiezen. Oh ja, en hou de socials ook in de gaten. Want daar gaat deze week iets bijzonders gebeuren.
1: Doe het.
0: Ja, winactie. Ja. Er komt een winactie aan.
1: Ja, als je gewoon nadenkt, weet je voor wat.
0: Ja, dus zorg dat je erbij bent. En je kunt natuurlijk nog steeds stemmen op jouw powerplaat van deze week. Zodat wij volgende week een nieuwe powerplaat hebben om ons elke dag mee wakker te schudden. Yes. Hoe dat moet kun je lezen op onze website www.girlpowerradio.nl of via de gratis te downloaden app op elke appstore. Girl Power Radio. Rest mij niets anders dan tegen jullie te zeggen, wees verschrikkelijk lief voor elkaar vandaag. Maar het aller, had ik al gezegd, allerliefst voor
1: je eigen.
0: Nou, dat dus. Tot morgen, lieve luisteraars. Fijne dag.
1: Doei.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag de tweede week in van de verhoren. Als eerste verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Mark Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag voort. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt het doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken cruciaal zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen kinderen vaker en langer buiten laten spelen. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je morgen door met Girl Power at Work. Canada!

90's Noise. Elke donderdag van 6 tot 8 op Girl Power Radio. We create the soundtrack of your life. Dit is Girl Power.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Er vielen zeker 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden golven van 1,5 meter waargenomen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook gezien en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. Waar de dieren vandaan komen en hoe lang ze in het gebied zullen blijven is niet bekend. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en langer buiten laten spelen. En de inzet van speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Dit is een maatregel om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Pashinyan zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. De Israëlische legerradio verwacht dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen één of mogelijk twee dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook waargenomen en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. En steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit omdat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en ook langer buiten laten spelen. Het weer tenslotte. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar met temperaturen die oplopen tot zo'n 20 tot 21 graden. In het oosten en zuidoosten lokaal nog iets hoger. Later op de dag trekken er buien richting het oosten van het land. En de komende dagen blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon en wat buien. Het wordt dan een stukje koeler, 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan de tweede week van de verhoren. Allereerst verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag verhoord. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Hij zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden de golven van bijna 1,5 meter waargenomen. De Israëlische legerradio meldt dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

Turn it up.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Als eerste werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld, maar dat ging Bruls wat te snel gaan, zei hij. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Er is onder meer onvrede over het voornemen van het kabinet het minimumloon te laten stijgen. De hypotheekrentes zijn ondanks de oorlog in het Midden-Oosten weer aan het dalen. Dat meldt hypotheekadviseur Van Brugge. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. Dat was een week eerder nog 4,6%. Het gaat dan om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. De percentages zakten vorige week al. En ook deze week kondigen banken aan dat ze de hypotheekrente naar omlaag bijstellen. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8... heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. In ingestorte gebouwen wordt nog gezocht naar vermisten. De aardbeving leidde eerst tot een tsunami-alarm, maar die is enkele uren later opgeheven. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In Amsterdam is rond 12 uur het gebied rond het Leidseplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er aan de hand is en of de bus daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. Volgens Center AT5 zitten er nog toeristen in de bus. Volgens een politiewoordvoerder is zo'n 100 meter rond de bus afgezet. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moem, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. Hij heeft een aantal zedenmisdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De parlementaire enquêtecommissie Corona

0: is begonnen aan week 2 van de verhoren. Eerst werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld. Dat ging Hubert Bruls wat te snel gaan, zei hij. En grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van de werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om 2 brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De afzetting rond het Leidseplein in Amsterdam is opgeheven. Rond 12 uur werd het gebied bij het Vondelpark afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er precies gaande was, is nog niet duidelijk. De woordvoerder van de politie zegt dat het ging om een verdachte situatie, maar kan nog niet ingaan op wat die precies was. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moon, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij heeft een aantal misdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandschef Callas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, en de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Callas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. De bondsarts laat weten dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dat is zijn redding geweest gisteren. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Boah, het is maandag en dat voel je, tenminste wij wel hier in de studio. Maar goed, we trekken elkaar doorheen, want...
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, en mijn naam is Hugo en ik ga jou samen met Daniek tot 6 uur vermaken. Hey, Daantje.
2: Yay!
0: Wat een enthousiasme, ja. Nou ja, goed, fijn dat je erbij bent, ook als geit. Mag je er gewoon zijn.
2: Bedankt.
0: Alsjeblieft. En Nick meldt zich in de app van Girl Power. Hij zegt dat hij een strandbal heeft om zich voor te bereiden op de zomer. Lekker op tijd, Nick. Dat doe je wel beter.
2: Alleen mis ik nog de zon.
0: Alleen missen we nog de zon, ja. Ja, nou goed, hij is in ieder geval op tijd. En dat doet hij beter dan een postbedrijf in Engeland.
2: Wat dan?
0: Ja, nou, daar had namelijk iemand een magazine besteld, omdat hij net als vader was geworden. Hij wilde daar wat informatie over weten. En nou, dat had hij besteld. En toen werd zijn kind geboren. En die magazine kwam er niet op de deurmat. En uiteindelijk, 17 jaar later, jawel, 17 jaar later is dat magazine alsnog bezorgd. Kinderen ondertussen de deur uit. En ja, nou, dan heeft hij dat magazine.
2: Nou, dat is wel een beetje laat.
0: Beetje mosterd naar de maaltijd, hè?
2: Ja.
0: Dat wel. Maar dat bracht mij wel op een leuke vraag voor vandaag. Namelijk, wat vind jij een goede reden om te laten komen?
2: Niks.
0: Helemaal niks?
2: Oké, als iemand doodgaat.
0: Als iemand doodgaat. Dus als jij ooit te laat komt, dan weet ik, oké, er is iemand dood.
2: Ja.
0: Ja? Oké.
2: Want oké, je bent te laat, maakt niet uit wat er gebeurt. En te laat komen is niet iets goed, want je hebt de tijd afgesproken. Dus waarom zou je te laat mogen komen?
0: Nou ja, goed, er kan natuurlijk van alles onderweg gebeuren. Ik bedoel, ik vind wel een beetje dat je best moet gaan doen om op tijd te komen.
2: Ja.
0: Tuurlijk. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar soms zijn er gewoon goede redenen. Bijvoorbeeld...
2: Ja, precies. Er zijn geen goede redenen.
0: Nou, er is vast wel iets te bedenken. Er is vast wel een lekker band of zo.
2: Nou, als jij voor mij nou het antwoord hebt, lieve luisteraar, wat een goede reden is om te laten komen, laat het ons alsjeblieft weten, want daar ben ik wel benieuwd.
0: Ja, ik heb ook nog wel een smoes nodig. Dus als jij nou iets weet waarvan je denkt, oké, dat is wel echt een goede reden om te laten komen, dat zorgt ervoor dat we eigenlijk...
2: En niet je hond die je schoen heeft opgegeten.
0: Sorry?
2: Niet je hond die je schoen heeft opgegeten.
0: Je hond die je schoen heeft opgegeten. Nou ja, nou, ik ken dus serieus iemand. Die had een hond en die had helemaal zo zijn tas naar de getver gekauwd. Toen hij naar school moest. Hij zat bij mij op de middelbare school. En hij kwam te laat. En hij zei, ja, mijn hond heeft mijn tas opgegeten. En de docent geloofde hem natuurlijk niet. Ik ook niet. Iedereen hard lachen.
2: Ja.
0: Maar toen heeft hij een foto laten zien. En dat was nog voor de tijd van AI, want zo oud ben ik. Heeft hij een foto laten zien van inderdaad zijn tas helemaal naar de getver.
2: Mm-hmm.
0: Dus ja.
2: Ja, mijn hond heeft uit een blokfluit gegeten.
0: Een blokfluit? Gadver.
2: Een houten blotfluit.
0: Lekker, helemaal dat ding naar de kloot. Ja. Nou goed. Wat vind jij dus een goede reden om te laten komen? Laat het even weten via de app van Girl Power Radio. Of laat even een berichtje achter in de Twitch. Dat mag natuurlijk ook. En dan ben ik heel erg benieuwd of we Danny kunnen overtuigen dat er vast wel goede redenen zijn om te laten komen. Ze schudt heel hard nee, maar ik weet zeker dat er iets is.

0: Something's Got a Give. Bijvoorbeeld een magazine, want daar hadden we het net over. Ja. Er was namelijk een magazine 17 jaar te laat betaald. Betaald, hoor mij, bezorgd. Bij een vader die heel graag een magazine wilde met informatie over zijn over hoe je nou precies dat doet met opvoeden. Nou ja, goed, dus hij kreeg zijn kinderen en 17 jaar later kreeg hij ook het magazine op de deurmat. Ja, dat was echt ruim te laat, want die kinderen waren de deur al uit.
1: Maar ik heb hier een theorie over. Mag dat?
0: Ja, dat mag zeker. Kort? Nee, zeker.
1: Maar misschien hebben ze dat expres gedaan om te laten zien van, joh, je hoeft het niet zoals in het boekje te doen, maar ouderschap doe je zoals je zelf wil.
0: Ja, wat goed. Nou, sorry. Ik zou willen... Nee, dat hoef jij sorry voor te zeggen.
1: Met je theorieën.
0: Ik vind het een goede theorie, Daantje. Alleen, er zit één dingetje bij, want ze hebben er dus ook een brief bij geplakt. Namelijk, our sincerely apologize, dat wij dat dit pakketje op deze staat is aangekomen. Ze zeggen in die brief niks over te laat. Ze zeggen alleen dat het een beetje verkeerd is aangekomen. Nou, zet er ook een foto bij van dat blad. En dat is toch wel, even zien, ik zit even te kijken. Dat is serieus de editie van 2007, toen dat ding besteld is.
1: Ja, dus toen was ik 1.
0: Toen was jij 1. Ja, nou, jij had dus het kind kunnen zijn waar dit om ging. Ja, serieus. Dat is niet normaal. Het is dus geen 17 jaar, het is zelfs 19 jaar te laat. Dat is dan niet normaal.
1: Nee.
0: Maar goed, dat bracht ons op de vraag. Goh, wanneer mag je te laat zijn? Zijn er momenten, zijn er redenen te bedenken? Wat is een goede reden om te laat te komen? Zijn er dingetjes...
1: Ik ben benieuwd of
0: wat er binnen is gekomen. Want jij vindt dat er geen enkele reden mag zijn om te laat te komen.
1: Doodgaan mag.
0: Doodgaan mag. Ja, dan kom je gewoon niet meer ook.
1: Nee. Maar of iemand in je omgeving... ja.
0: Iemand in je omgeving.
1: Kijk, want je kan wel zeggen, begrafenis, maar ja, dat weet je al van tevoren. Bullshit.
0: Dus dan mag je... Ja, maar een begrafenis kom je ook vaak niet te laat, kom je gewoon niet.
1: Ja.
0: En ik bedoel, en als je zelf in de kist ligt, dan valt er ook weer weinig met je te praten. Dat is waar.
1: Okay, anyway, reacties.
0: Reacties, inderdaad. Er zijn inderdaad mensen die zeggen, nou Daan, als een trein simpelweg niet rijdt, omdat de bovenleiding bijvoorbeeld kapot is, en je bent daar afhankelijk van, dan kun je niet zomaar even komen vliegen natuurlijk, zegt Sam. Ja.
1: Ik zie het toch voor me.
0: Ja. Jij hebt ook geen rijbewijs, toch?
1: Nee, ik heb geen rijbewijs, Hugo.
0: Maar vind jij dit dan wel een goede reden als je nou met die trein moet?
1: Ja, maar of het een goede reden is, weet ik niet.
0: Aha.
1: Maar...
0: Of een lekker band onderweg.
1: Oké. Dan had je maar betere banden moeten hebben. Oh nee, grappie, sorry. Ik zit niet meer een beetje te fokken.
0: Nee, ik vind dat je helemaal gelijk hebt.
1: Ja.
0: Je had maar betere banden moeten hebben, inderdaad.
1: Dan had je maar een rijbewijs moeten hebben, weet je?
0: Precies.
1: Oh, dat mag ik echt niet zeggen, want ik ben zelf ook soms dan te laat.
0: En als je dan een rijbewijs hebt, Pim zegt hier bijvoorbeeld nog... Ja, als je auto is weggesleept of ingebouwd staat door een verhuiswagen... Die heeft daar ervaring mee blijkbaar.
1: Ja, kom diep.
0: Dan en je straat is afgezet, dan kom je ook niet weg. Ik vind dat er toch...
1: Ja, maar ik vind dat raar, want dat wordt echt wel tevoren aangegeven. En dan ga je niet met de auto, dan pak je, weet ik het wat, pak je de Uber.
0: Pak je de Uber. Ja, als de baas betaalt, vind ik het goed.
1: Nee, als je geld hebt voor een auto, heb je...
0: Geld voor een Uber.
1: Ja, in deze tijd met de benzineprijzen wel, denk ik.
0: Ja, eerlijk. Ja. Maar zouden die Uberprijzen ook niet... Nou, dat is een heel ander verhaal.
1: Ik ga nooit met de Uber.
0: Nee, jij gaat altijd met het OV. Ja. En je bent eigenlijk best wel vaak gewoon eigenlijk altijd op tijd. Ik vind dat echt dat je dat knap doet. Dat mag ook wel eens gezegd
1: worden. Ik heb hier een gouden tip voor. Pak één OV, is bus, tram, iets eentje eerder. Zodat als er vertraging is of hij uitvalt, dat je nog steeds op tijd bent.
0: Ja, ik ben het met je eens. Dus ik vind eigenlijk, ik begin steeds meer aan jouw kant te staan.
1: Ja,
0: Daan. Misschien is er gewoon helemaal geen reden om te laten komen.
1: Ja, je kan ergens door te laten komen, maar of je daardoor te laat mag zijn, nee.
0: Dat zijn de wijze woorden. Daan, ik ben blij dat wij weer een grote discussie hebben losgebarsten in de app. En in Twitch is het nog heel erg rustig. Maar daar mag ook zeker in gereageerd worden als je dat wil. Ga dan even naar de website van girlpowerradio.nl. Dan kun je op de Twitch-link klikken. Of als je zelf een Twitch-account hebt, dan kun je lekker meekijken.
1: Want weet je wat je dus ook kan doen, jongens? Je kan zelfs je Twitch op je tv afspelen. Dus dan kan je ons op groot scherm zien.
0: Ik weet niet of je dat wil per se, maar het idee is daar. Ja. Maar leuk, als je je even meldt. Wij zijn altijd benieuwd wat jij doet, waar je luistert en waarom je luistert.
1: En
0: wat je wilt luisteren, want we hebben altijd ruimte voor verzoekplaatjes. Maar deze bijvoorbeeld niet, want deze gaan we nu voor je draaien namelijk. Back in met Connor.

0: Diana King, hoor je, Shy Guy. En Diana King is ondertussen 55 jaar oud. Vind je dat oud, Daantje?
1: Ik vind dat heel oud.
0: Meen je dit?
1: Ja. Grapje.
0: Nee, nu gaan de mensen heel verdrietig zijn dat je ze heel oud noemt.
1: Gemiddeld.
0: Gemiddeld oud. Ja, want ik heb jou 2 weken geleden geprobeerd overtuigen dat oud worden eigenlijk helemaal niet zo heel erg is. Dat het eigenlijk best wel leuk kan zijn. Is dat gelukt?
1: Nee.
0: Nee, dat dacht ik al.
1: Ik wil nog steeds niet ouder worden.
0: Oké, ik ga nog een poging wagen.
1: Oké, kom maar.
0: Oké, ik heb namelijk iemand gevonden. Iemand die echt zwaar bejaard is. Ik zweer het. Deze vrouw, dit is echt... Ouder kan bijna niet.
1: Okay.
0: Ze is 99. En het is een beetje... Ik volg haar al een tijdje. Ze heeft 4 miljoen volgers op Instagram.
1: Wow, dat is veel.
0: Ja, ze wordt wel een beetje geholpen door de kleinzoon. Maar ze heeft 4 miljoen volgers op Instagram. Ze is grof gebekt. Ze speelt nog steeds voetbal. Ze is... Ze komt ook in aanraking met de allergrootste artiesten. En ze maakt dus echt hele goede content.
1: Dat klinkt heel interessant.
0: Ja, het is ook best wel interessant. Ze heeft bijvoorbeeld... Ze heeft 50 Cent gevraagd of 50 haar sexy vond.
1: Wat?
0: Ja, luister.
2: Hey, 50, you like my body? Can I say I'm a promiscuous girl?
0: Nou, dit is dus Gangster Granny.
1: Hoe oud is ze?
0: 99. Dat is bizar cool. Ik vind dat echt vet. Als je op deze leeftijd dit doet, dat is echt cool. En ze doet nog veel meer. Ze heeft namelijk een wereldrecord verbroken.
1: Oh.
0: Ze heeft op haar 99ste op een soort surfboard over het publiek heen gecrowdsurfd. En daarmee is zij de alleroudste crowdsurfer ooit.
1: Oh my god.
0: Ja.
1: Doodeng, doodvet.
0: Vet, hè?
1: Ja.
0: En dat op die leeftijd. Heel eerlijk, dan ineens is ouder worden denk ik echt een stuk minder erg. Als dit op je 99ste nog mogelijk is.
1: Ja, maar... Hoe realistisch is het dat jij dit op je 99ste gaat doen?
0: Ik geloof er heilig in dat als je een beetje je best doet om fit te blijven en gewoon gezond eet en een beetje niet te, zeg maar, actief blijft, dat je best wel een grote kans kunt maken. En zeker wij, want wij zijn ook van een nieuwe... Of moet ik zeggen, jij?
1: Ik.
0: Ja, dat dacht ik al. Want jij confronteert me altijd met mijn leeftijd.
1: Ja, bijna 30.
0: Oh, ja, maar dat is dus helemaal niet zo heel oud. Zeker niet als je kijkt naar Gangster Granny. Die is 4 keer zo oud, zowat.
1: Ja.
0: Ik denk als je gewoon je leven een beetje goed vorm geeft en leuke dingen blijft doen en lekker blijft eten, maar dan zeg maar gezonde dingen, dan kom je
1: dat
0: een heel eind.
1: Dat is niet waar. Je hoeft niet gezond te eten om oud te worden.
0: Je hoeft niet gezond te eten om oud te worden.
1: Nee, want er zijn ook mensen die slechte dingen doen.
0: Ja.
1: Die ook gewoon 100 worden. En die zeggen zelf ook.
0: Ja, dat is wel waar. Mijn vader is bijvoorbeeld taxichauffeur. En die had ooit iemand in de taxi. En die was 105. En die zei... ja, en ik rook al 92 jaar. Dus die was op zijn 13e begonnen en leefde nog steeds, werd 105. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Hoe zouden wij er eigenlijk uitzien als we 99 zijn?
1: Oud.
0: Oud. Ja, dat denk
1: grijs.
0: Ik. Grijs. Oud en grijs.
1: Gerimpeld.
0: Ik ben wel benieuwd. Weet je wat ik ga doen?
1: Wat ga jij doen?
0: Ik ga even een foto van ons remaken naar als wij zeg maar 99 zijn. Dat lijkt me wel leuk. Ik ben wel benieuwd hoe jij eruit ziet als je 99 bent. Dat is over 79 jaar.
1: Dat is echt lang, hè?
0: Ja, dat is echt heel lang. Ik ben benieuwd.
1: Ja, jij eerder.
0: Oké, nou, ik ga je terugpakken, hoor. Ik zweer het. Als jij 99 bent, ik laat je zo zien wat je geworden bent. En dan gaan we nu ook even naar andere hele vette bejaarden luisteren. Toen ze dit opnamen overigens niet. Toen waren ze nog redelijk aan de jonge kant. Ja, daarna inderdaad naar het nieuws.
1: Verkeer.
0: Klopt. Maar eerst nog heel even deze oude, coole dames. MUZIEK.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt op gang met vooral veel dagelijkse files op dit moment. Wat opvalt is onder andere de A12 Duitse grens richting Utrecht. Voor knop het Grijshoord is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 10 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Hardingsveld-Giessendam. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En tenslotte de A58 Tilburg richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp staat 9 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zingend in de file. Zingend naar huis. Met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Ja, ja, dat, zo voel ik me ook wel een beetje.
1: Ik naar ook een beetje.
0: Black Eyed Peas, hoor je. Where is the love? En
1: nou,
0: je zag ons net als maloten op Twitch in die microfoon schreeuwen. Echt? Wij probeerden alvast een challenge uit. Want dat kunnen we waarschijnlijk niet meer als we straks bejaard zijn. Dat is zo lang mogelijk in je microfoon. Ja, dat, dat gaan we je niet aandoen, want het klonk echt verschrikkelijk.
1: Misschien een keer op de socials wel leuk.
0: Misschien een keertje voor op de socials. Maar eerst gaan we het sowieso naar de socials, want Daantje, ik heb iets gemaakt. Dat is echt verschrikkelijk.
1: Ja.
0: We hadden het namelijk net over mijn grote voorbeeld, Gangster Granny. Een vrouw van 99 die 4 miljoen volgers heeft op Instagram en net het wereldrecord crowdsurfing heeft verbroken. Als oudste crowdsurfer ooit ter wereld. En toen dacht ik, zouden wij dat ook kunnen op onze 99ste? En toen dacht ik, hoe zien we er eigenlijk uit als wij straks 99 zijn? Nou, echt een foto. Het is echt, ja, het is echt verschrikkelijk. Ik kijk of ik hem even voor de camera kan houden. Maar, ja, dat ziet het wel een beetje. We zijn zwaar gerimpeld. Ja, prachtige trouwens. Jouw krullen staan er echt prachtig op.
1: Weet je wat ik denk? Want ik kijk dan eerst naar mezelf en dan ga ik een stuk. En weer dat daarna pas zie ik jou en ja, dat ik echt denk,
0: ik zie eruit als een soort,
1: alsof
0: soort
1: je kunstgebit er bijna uitvalt. Dus zo,
0: ja, mijn kunstgebit valt er bijna uit. Mijn haar is wel vrij accuraat, zo pluizig als het normaal is.
1: Ja, dat plukje is
0: er. Zelfs het plukje is er.
1: En mijn haar is, ik vind het een beetje, maar mijn handen.
0: Ik vind het er mooi uitzien. Eerlijk, als jij zulk haar hebt op die leeftijd, ik zou ervoor tekenen. Het is echt prachtig, lang, grijs, krullend haar wat je hier ziet. En jouw bril is trouwens nog steeds hetzelfde. Je hebt in die 99 jaar. Is hij, zelfs je bril is grijzer geworden, ja. Ben jij nou benieuwd naar deze video? Check even de socials van Instagram. Het is echt verschrikkelijk. Ja. @girlpower_radio. En dan zie je Danique en mij als 99-jarigen.
1: Een beetje schaamte, leuk.
0: Ja, maar als ik er zo uitzie, als ik er zo uitzie, als ik die leeftijd ben, er op zich...
1: Je zou wel gaan huilen.
0: Huilen? Nee, ik vind ons er best nog goed uit. 99 zijn we, hè?
1: Ja.
0: Dat is echt...
1: Dat gaan we nooit redden.
0: Dat, zo. Nee. Ja,
1: maar ik wil dus... Oké, dit is even heel random. Ik wil dus minimaal 94 worden, want dan maak ik het nieuwe eeuw mee.
0: Oh, lijp. Ja, jij bent natuurlijk helemaal
1: ik
0: niet in de 6. Vorige...
1: Ik
0: jij
1: kom
0: bent
1: uit 6. Dus als ik 94 word...
0: Dan heb jij ook in 2 eeuwen geleefd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik denk net niet dat ik dat ga redden.
0: Oeh, nou, ik gun het je wel. Dat jij...
1: Laat het je weten.
0: Ja, laat het me weten vooral. Ja, als we... ja, dat vind ik een goed idee. Nee, dat is echt fantastisch. Laat het me vooral weten. Dan spreek ik je tegen die tijd weer. En dan hoop ik niet dat Youngblood met dit nummer misschien eerder is. Want ja, van oude bejaarden van 99 is het maar een heel klein stapje naar deze van Youngblood. The Funeral hier op Girl Power Radio.

0: Wauw, nou ja, als je serieus via de Twitch kijkt, dan zie je dat de powerplaat heel veel losbrengt. En dan zorgen wij natuurlijk, hè, je luistert naar Achteraan Sluiten. En dat is altijd, als je via Twitch kijkt, weet je het zeker. Maar altijd, overal, in ieder geval tot 6 uur.
1: Feestje in de file met Achteraan Sluiten.
2: Weet je wat nog wel iets is wat ik in dit feestje, in deze file mis?
0: Nou?
2: Een hele goede disco-lamp.
0: Oh, dat gaan we doen. Ja, we gaan een discolamp fixen. Sowieso. Dan maken we er echt een feestje in de file van.
2: Maar we gaan naar iets heel belangrijks, hè?
0: Ja, absoluut. We gaan de powerplaat maar weer eens doornemen.
2: Oh my god. 3 nieuwe kanshebbers voor jullie. En nu moet je goed opletten, want dan weet je waarop jij kan stemmen. Zodat jij volgende week jouw nummer 11. 2 uur voorbij hoort komen.
0: Absoluut. En we hebben altijd iedere week 3 kanshebbers waarop jij kunt stemmen via onze website. En deze week is dat beginnen we met iemand die ooit begonnen is. Ja, oké, dit hou je niet voor mogelijk. Maak je geen zorgen, dit is absoluut niet wat we gaan draaien. Maar deze artiest is ooit zo begonnen. Ja, dat...
2: Ik vind het hard.
0: Vind jij het hard?
2: Ik hou hier wel van. Ja,
0: ik ben er iets minder van. Ik ben iets minder van zijn nieuwe muziek, want we hebben het namelijk over Skrillex. Hij begon ooit als leadzanger van de post-hardcore band From First to Last. En die hoorde je net.
2: Ooh.
0: Maar hij was klaar met die scheurende gitaren. En hij ging zelf elektronische muziek maken. Hij heeft heel veel tracks al gemaakt. Echt enorm veel. Waaronder eentje met Fate. Ik hoop dat ik hem het goed uitspreek.
2: Ja.
0: En Fate is herkend. Dat kun je direct herkennen aan zijn groene, felgroene visuals. Ja, alles onder hem heen is groen.
2: Ik zou jou vertellen,
0: soort lingo.
2: Zelfs zijn Insta, of het is een hele donkere foto met groene, echt felgroene graffiti op een shirt, of inderdaad heel veel groen. Het is echt een soort...
0: Het is een handelsmerk eigenlijk gewoon.
2: Grasprietje.
0: Ja, gewoon zijn grasprietje. En het grasprietje ging samen
2: Kermit
0: met...
2: Kermit de kikker.
0: Kermit ging samen met Skrillex de studio in. En hij maakte Notch Without You. En dat is een kanshebber voor powerplaat van volgende week. En als jij nou vindt dat we deze volgende week de hele week moeten draaien, ga dan heel even naar onze website girlpowerradio.nl en dan kun je 2 keer klikken. We hebben geen gegevens van je nodig. En heb je toch gestemd. En dan doe je dus mee aan het stemmen van de powerplaat.
2: Ja, en dat wordt... wil jij.
0: Ja, want deze ga je dan misschien de hele week volgende week horen.
2: Vast wel.
0: Notch Without You.

0: Ja, ik val echt zo gigantisch door de mand.
1: Inderdaad.
0: Ja, dit is wel echt erg. Ik denk, ik leer Spaans via Duolingo. Dus ik loop hier heel hard... Duolingo. Ja, hier val ik weer door de mand. Het is dus notje without you. Wat ik al een beetje bizar vind, dat je Spaans en Engels door elkaar gaat. Maar ja, dat mag. Dat doet luister, Shakira ook.
1: En weet je wat dan erg is? Dat je denkt, oké, Nederlands en Engels en Spaanse titel. Maar er wordt geen woord Engels in gezegd.
0: Oh, dat was mij nog niet eens opgevallen. Wat luister, mij wel was opgevallen trouwens, was dat deze erin zat. Deze ken je. Children natuurlijk. Ja. Van Robert Miles. Keihard gesampled, uiteraard.
1: Ja, en wat versloomd.
0: En dat versloomt, ja precies. Ja. Dus het is iets minder dan... Het origineel beter. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik Skrillex over het algemeen beter vind. Maar goed, het gaat niet om ons, het gaat om jij. Wat wil jij volgende week de hele week horen?
1: Stem via de app, via de website. Woensdag 10 uur in de Girl Power Radio Story. Stem, want anders kan jij niet... Want dan mag je niet zeuren als je een nummer niet heeft gewonnen. Want dan had je maar moeten stemmen.
0: Nou... Dit zijn nog eens uitspraken. Dan, maar goed, er is natuurlijk meer om op te stemmen. Want we hebben er altijd 3 per week die kans maken. En de tweede die we gaan draaien is van een vrouw met een paardenbek. En dit is... Sorry dat ik het zo zeg. Maar ik mag het echt wel zeggen. Want ze heeft ook daadwerkelijk een...
1: Paardenbek.
0: Ja, want haar hele imago is dat zij... Oh, ik moet hoofd zeggen trouwens.
1: Het is,
0: want het is
1: zelfs
0: een paard.
1: Paardenmond.
0: Oh, nou... Sorry paarden, alle paarden in de wereld, het spijt mij enorm. Zij heeft namelijk in haar op als artiest heeft zij een paardenhoofd. En een masker eigenlijk. En haar echte naam is Stella Stallion. Ze komt uit 2000. En ze heeft helemaal een karakter gemaakt rond haar eigen artiestennaam.
1: Ja. Je ziet haar ook niet zonder masker. Je kan wel foto's vinden, maar dat is dan is ze daar niet blij mee. En het is... you hate her or you love her.
0: Wat vind jij?
1: Normaal ben ik een lover. Paar nummers niet.
0: Maar jij kent haar ook, want ik kende haar dus helemaal niet. Ja. Ik zag een foto van Horse Girl en zocht het heel even op. Horse Girl schrijf je trouwens met 2 i's en een hoofdletter L aan het einde.
1: Ja, normaal maakt zij echt wat techno.
0: Ja.
1: Echt ons. Wat we nu gaan horen is geen ons. Het is een beetje een Sarah Larson-achtig. Want je hoort de dolfijnen. Ze zingt over zonnebrand en over het strand.
0: Nou... Het heet ook That's My Beach, dus ik vind het niet heel verrassend dat ze over het strand zingt. Nee. Maar vind je dit nou een goede track? Stem maar even op voor Powerplaat van volgende week.

0: Van Insta.
1: Precies.
0: En Facebook.
1: En we hebben er twee van de drie gehad, want we hebben nog eentje over. Die is van een van een Congolese man. Hij groeide op in Frankrijk en hij maakt harde trap, drill, melodieuze afro vibes en urban pop. Hij heet Pile. Nee, dat is niet waar. Hij heet Mouvet Joe. Pile is inderdaad het nummer. Hij heeft nog niet zoveel volgers op Instagram.
0: Nee, dat viel mij op, want zijn nummers gaan sky. Hij platina, goud, zilver, alles. Hij heeft maar 9250 volgers. What the hell?
1: Dat is een stuk meer dan mij, maar dan ik heb. Ja. Maar tegelijkertijd is het voor de muziek die hij maakt, vind ik het wel een beetje frappant en dan wel opmerkelijk. Ja. Maar goed, hij maakt wel hele lekkere muziek. Deze track is ietsje rustiger dan zijn gemiddelde muziek, maar dat geldt voor de vorige ook. Als je dit nou een lekker nummer vindt, stem erop. Mouvet Joe Pile.

Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Rudolf K., ook wel bekend als de Beul van Twente, is overleden, meldt RTW Oost. K. veroorzaakte begin deze eeuw grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. Omroep Pound heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over 2 pleegouders uit Den Bosch offline gehaald, meldt de Telegraaf. Aanleiding is dat 2 oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van 2 kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn ook 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Callas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, maar ook de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Callas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis. De Deense bondsarts zegt dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand.

0: Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een normale avondspits tot nu toe met niet al te veel bijzonderheden. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 16 kilometer file met 20 minuten vertraging. A9 bij de werkzaamheden van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer ook een kwartier oponthoud. Dan is er wel een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van de Van Brienenoordbrug. Er zijn er zelfs twee rijstoken dicht. Er staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Ook daar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken. Ra, ra.

0: Ja, Bad Romance, Lady Gaga. Is het een hele slechte romantiek als iemand je gewoon keihard slecht zet of zo? Met slechte foto's?
1: Ja, gewoon keihard met een plop om naar je hoofd gooit.
0: Ja, het was hier oorlog even in de studio.
1: Ja,
0: en als je via.
1: Mee.
0: Nee, ja, nou, ik vind eigenlijk dat jij mij pest. Maar goed, dit gaan wij denk ik hier niet vandaag nu achter. Ik vind dat jij mij heel hard pest. Met mijn leeftijd.
1: Ja, ben je 30.
0: Nu komt ook alles eruit,
1: ik
0: hoor.
1: Ik vind mensen boven de 22.
0: Ja, oh. Goed, ik ga jou even wegschuiven en dan ga ik ondertussen even vragen wat jij wil horen. Want het gaat natuurlijk niet om mij en je wil natuurlijk niet horen dat je oud bent, hè, Danique. Maar wat wil je wel horen? Waar maken we jou wel blij mee? Hoe trekken we jou door die dikke, dikke maandagspits heen? Het valt op zich mee, er staat maar 320 kilometer aan file, maar toch, we kunnen het altijd net iets beter voor je maken. Dus laat even weten, ga in de app naar girlpowerradio.nl, druk op het WhatsApp-icoontje en laat even weten wat jij wil horen. Je kunt het ook via Twitch laten weten en dan draaien wij dat zo meteen voor je. Ik ben wel heel nieuwsgierig waarom je het wil horen. Of waarom juist niet. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, ik ga hem dan wel draaien. Dus daar heb je niet zoveel aan. Ja, ik ben een beetje afgeleid door ons oorlog van net.
1: Ik ga gewoon echt al 5 minuten helemaal stuk.
0: Ja, ik ook. Ik denk ook dat we maar gewoon even muziek moeten draaien. Maar goed, wat wil jij horen? Daar draait het om.
1: Laat het weten.
0: I just want to do Tim Deluxe.

0: Splash Cola Shaker. En inderdaad, je hoort het ook wel dat die shaker heet, toch?
1: Ja.
0: Vind ik wel. Ja.
1: Ja, dat ben jij.
0: Je luistert nog steeds naar Achter Aansluit, het leukste wielerprogramma van Nederland, als je het mij vraagt. En niet alleen als je mij vraagt.
1: Ook als je mij vraagt, ik heb ook een mening.
0: Precies. En ik zeg hoi tegen Anne, ik zeg hoi tegen Jim, ik zeg hoi tegen Christa en ik zeg hoi tegen Nova. Die melden zich allemaal in de app.
1: Oh en my god.
0: Leuk dat jullie luisteren, ontzettend fijn. En er is nog iemand die zich meldt, want ik vroeg je namelijk net, wat wil jij horen om deze maandag door te komen? Wat heb jij nodig om deze maandag door te komen?
1: Ja.
0: En er is iemand die heeft zich gemeld.
1: En we hebben een banger, jongens. Ik ben hier heel blij mee.
0: Vertel, wie heeft zich gemeld en waarom en wat en waar?
1: Ik ga hem even bijpakken, ja.
0: Ik laat je er even bij.
1: Ik heb een mooi DM. Hallo?
0: Oh, sorry.
1: Daar ging wel bijna. Ja, nee, ik vind het een hele mooie DM binnen.
0: Vertel.
1: Van Johannes, want die wil graag het nummer alleen voor jou horen van Dev.
0: Hey,
1: deze vraag aan voor het meisje dat erg speciaal voor mij is. En ik heb Dev nog zaterdag gezien, jongens.
0: Oh, misschien Johannes ook wel. Misschien was hij er wel. Johannes, als je erbij als je luistert. En weet je wat ik ook hoop? Wie ook luistert? Dat meisje waarvoor je dit hebt aangevraagd. Want ik hoop dat wij dan een soort matchmaker kunnen zijn.
1: Ja, eerlijk.
0: Dus speciaal voor Johannes en het speciale meisje hier alleen voor jou.

0: diep geschokt. Lieve Daniek, dit vind ik echt... Nee, maar dit gaat me alle perken te buiten. Wil jij heel even die vraag herhalen toen ik zei welke track we draaiden?
1: Wie de fuck is dit?
0: En toen zei ik, dat is Christina Aguilera.
1: Wie de fuck is dat?
0: Jij weet gewoon niet wie Christina Aguilera is.
1: Sorry, maar mijn muziek zit ergens anders.
0: Snap
1: je?
0: Nee, nu niet meer eigenlijk.
1: Jawel, ik wel.
0: Nee, want oké. Jij hebt wel inderdaad hele specifieke informatie. Jij kunt mij alles vertellen over, noem eens wat.
1: Pink Floyd, Beatles,
0: dat soort dingen, ja.
1: Anders beter. Goede muziek.
0: Jij vernoemt... jij maakt zoveel mensen boos waaronder mij op dit moment. Maar dit ga ik niet op de radio uitvechten. Dat doe ik zo meteen, dat doe ik zo meteen wel. Of air. Ja, precies. En als je wil weten hoe dat eruit ziet, ga even naar Twitch. Dan kun je live volgen. Christina Aguilera, als er meer mensen... Er zijn dus blijkbaar mensen die niet weten wie Christina Aguilera is. Wat dat kan, hoor. Dat denk ik wel, ja. Nu mag ik jou even pakken op het feit dat jij jonger bent dan ik.
1: Ja, fijn.
0: Zij brak door als tiener bij de Mickey Mouse Club.
1: What the fuck?
0: 19, even zien, even denken.
1: Maar Mickey Mouse Club, wat hoor ik? Als in...
0: Nee, dat is niet helemaal waar. Daarmee werd ze bekend bij het grote publiek.
1: Maar sprak zij iemand in dan of zo?
0: Ja, ze was... Nou ja, onder andere, ja. En ze heeft...
1: Sorry, maar ik kan niet.
0: Jij gaat helemaal stuk om deze meid. Dat is echt...
1: Ik zie het gewoon voor me dat ze daar zo loopt. Ja, sorry. Anyway.
0: Als een soort Mickey.
1: Ga maar door.
0: Ja, ik zal even doorgaan. Verder heeft ze enorme hits gehaald. Bijvoorbeeld Car Wash. Katie, we can't at the car wash. Oh.
1: Ik ken het wel, maar...
0: Dat is bijvoorbeeld ook van haar samen met Missy Elliott. Ze heeft heel veel prijzen in de wacht gesleept. Ze heeft veel solo hits gehad. Ze was de best female pop vocal. Ze is Spaans best... ga zo maar door. Dus er is zoveel over deze vrouw te vertellen dat het me echt... Het doet me pijn dat jij niet weet wie dit is. Maar goed, ken je Avicii wel?
1: Ja.
0: Avicii ken je wel? Nou, mooi. Dat is een van mijn jeugdhelden. Toen hij overleed, dat weet ik nog heel goed waar ik was. Ik zat... kon je toen al lopen? Nee?
1: Ja, ik kon ook al lopen.
0: Oh, jij kon al wel lopen.
1: Ik kon zelfs praten en ik ging al naar school.
0: Jij ging al naar school,
1: volgens mij ging ik zelfs al naar de middelbare school.
0: Het moet niet gekker worden.
1: Ja, ik word oud.
0: Maar een van de nummers die echt een hele wereldwijde grote hit werd, was The Nights van Avicii. Ja. Het groeide in 2014 op als echt een wereldwijde dancehit. En de vocals die je erop hoort zijn van Nicholas Ferlin. En die schreef ook mee aan dit nummer. Avicii werkte sowieso vaak met mensen die dan voor hem de nummers schreven. En hij deed dan de beats. En het werd... Het bijzondere is, hij overleed. Ik vond dat heel erg. Ik weet nog precies waar ik was toen ik het las.
1: Namelijk... En toen ging hij sky high.
0: En toen ging hij nog een keer sky high.
1: Maar was hij dan echt zo goed of vonden mensen het gewoon zielig? Dat vraag ik me altijd af.
0: Ja, ik vond hem echt heel goed. Hij was namelijk een pionier in het mengen van verschillende stijlen muziek op het gebied van met een mixtafel. Hij was een van de eerste. Nee, serieus. Hij ging samenwerken met grote namen en mixte allerlei stijlen en zorgde voor feestjes. Hij had altijd de positive vibes om zich heen. En uiteindelijk bezweek hij aan de druk. Dat is dan wel, dat vind ik dan wel het heftige aan het verhaal. Ja.
1: Maar ik hoop niet dat we ons zo ver over te komen.
0: Nee, ik hoop ook niet dat wij ooit bezwijken onder de druk. Maar daar maak ik mij tot nu toe nog weinig zorgen over. Je weet het niet. Ja, wat ik wel weet is dat ik deze heel even voor ga draaien. Omdat ik vind dat dit een plekje op jouw maandag verdient. The Nights of Peace.

0: we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. We hebben te maken met een normale maandagavondspits. Met op dit moment net 400 kilometer aan file. Een paar bijzonderheden. De A9 om te beginnen, Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadsvaart is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijst ook dicht met een vertraging in het kwartier. De A16 Rotterdam-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd op de parallelbaan van de Van Brienoordbrug. Twee rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is een kwartier. De A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Batadorp. Ook een kwartier extra reistijd. En tenslotte is het druk op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 7 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.

0: vaker. Snelle en Maan blijven slapen. Nou.
1: Snelle weg.
0: Oh, ja. Elke artiest die we draaien vandaag. Die
1: het
0: vind
1: is
0: jij,
1: vandaag niet mijn dag qua muziek hier.
0: Nee, dat heb ik door. Ja. Nou, dat is heel jammer. Ik vind het namelijk fantastisch.
1: Fijn.
0: En ik heb er heel veel. Ik vind dit echt de allerleukste muziek die we tot nu toe gedraaid hebben.
1: Dit?
0: Nee, dit niet. Nee, dit niet.
1: Ah, maar trouwens, misschien is het wel jouw favoriete nummer. Ik heb niks gezegd. Sorry.
0: Ja, bied je excuus maar aan voor al die mensen die echt huilend nu achter hun, radio zitten. Omdat ze jou horen zeggen dat, dat je Maan een sneller weg wil hebben. Ja. Goed, verder is het heel gezellig hoor. Hier in de studio van Girl Power Radio bij Achter aansluiten. Tot 6 uur hoor je mij, Hugo, en jou, Danique.
2: Hallo.
0: Mooi nog zingen in de mic. En het is vandaag 8 juni. En dat betekent dat het Wereldoceaandag is.
1: Ja, daar heb ik het vanochtend al met Rea heel erg over gehad. Een interessante dag namelijk.
0: Wat is dat dan precies?
1: Nou, Nederlands, opnieuw. Het is een dag waarvoor we aandacht willen besteden aan het milieu van de zee. Want die wordt vaak vergeten. En het meeste afval ligt in de zee. Dat is de meest slechte dingen. Terwijl de zee een van de belangrijkste dingen in het milieu juist is.
0: Ja,
1: goed.
0: Dat is zeker waar. Er liggen echt tonnen plastic afval. Gelukkig zijn er ook heel veel initiatieven. Dus ook vanuit Nederland heel veel. Bijvoorbeeld de Ocean Cleanup is een Nederlands initiatief. Die gebruikt bepaalde filters om het plastic uit de oceaan te filteren.
1: Ja.
0: En zo heb je echt enorm veel bedrijven. De Great Bubble Barrier, Noordzeeboerderij.
1: Dit
0: dat
1: weet
0: is
1: jij
0: ook weer in Nederland.
1: Allemaal.
0: Ja, zeker. Want ik vind de zee ook wel heel erg belangrijk. Omdat het zegt zoveel over. Het doet zoveel met de natuur, met het klimaat, met het milieu. Ik bedoel, ik heb het nog niet eens gehad over El Niño, die zoveel heftiger is dit jaar. Ken je El Niño niet?
1: Nee.
0: El Niño, dat is zeg maar, oké, heel kort lesje. Je hebt een hele warme en een hele koude stroom in de Grote Oceaan tussen zeg maar Amerika en wat zeg ik nou? Ik het goed? Tussen zeg maar die kant van de Azië. Dankjewel. Ik moest even opkomen. Daar is een grote waterstroom. En die is soms kouder en soms warmer. En als die warmer is, dan overstroomt overal de boel. Vooral in Azië en in Australië en in zuidelijk Amerika. En als het kouder is, dan hebben we ook wat kouder weer. En nu is El Niño komt eraan. En El Niño is warmer dan ooit verwachten wetenschappers. En dat heeft dus ook met de opwarming van de aarde te maken. Met vervuiling van de zee en van de oceaan, et cetera, et cetera. Dus dit jaar krijgen we waarschijnlijk, en waarschijnlijk volgend jaar, heel veel overstromingen en hitterecords die gebroken worden. In ieder geval, we komen er gewoon achter hoe belangrijk die oceaan is.
1: Ja.
0: En dan denk je, ja, misschien dag, we hebben in Nederland hier geen oceanen. Dat klopt, zeker. We gaan het ook niet zo heel snel merken. Maar de oceanen komen wel steeds dichter bij ons.
1: Wij hebben dijken.
0: Nee, dolfijnen hebben wij sinds kort. Wij hebben dolfijnen.
1: Stop.
0: Nee, serieus.
1: Oh my god, dus we kunnen dolfijnen gaan spotten?
0: Ja, dan moet je nu wel naar Lauwersoog gaan, want ze zwemmen langs de kust. Dat is bovenin in Friesland-Groningen.
1: Friesland.
0: Zeg maar, op de grens van Fries en Groningen.
1: Ja, oh.
0: En daar zwemmen dus al 2 weken een paar dolfijnen rond. Horen daar helemaal niet te gaan en te zijn, maar ze doen het daar wel.
1: Maar overleeft het in de temperaturen van onze wateren?
0: Ja, blijkbaar. En ik vermoed ergens dat dat ook te maken heeft met dat de Waddenzee meestal wat kouder was.
1: Vet random.
0: En SOS Dolfijn heeft gezegd, we hebben er niet heel veel last van. Eigenlijk, dus dat scheelt. Nou, Wereldoceaandag. Wees een beetje lief voor de wereld en voor de oceaan ook.
1: En voor iedereen.
0: En ik dacht, kijk, als het Wereldoceaandag is, dan kunnen we echt maar 1 track draaien eigenlijk. Van Dance. Cake by the
1: Ocean.
0: Precies.

0: I Knew It, I Knew You, de Taylor, haar allernieuwste plaat. En voor iedereen die niet kan wachten tot Toy Story over kleine 2 weken in de bios komt, draaiden we deze alvast.
1: Ja.
0: En meestal moet je naar Amerika ook om een film extra te zien. Maar ik kwam er dus achter, en dat vind ik echt best wel vet, want dat is normaal dus nooit zo. Deze film is gewoon eerder voor het grote publiek te zien dan dat ze in Amerika doen. Er is gewoon, we kunnen gewoon eerder naar die gekke cowboy met zijn malle avonturen bewonderen. Dus nou ja, ik ben erbij. Ga jij erheen, Daantje?
1: Nee, ik haat Toy Story. En ik hou ook niet van Taylor Swift.
0: Sorry, nu, wacht, ho. Ho, ho, ho, ho. Nu zeg je allemaal dingen die ik wel een beetje raar vind.
1: Nee, ik ben gewoon aan het wachten op...
0: Wacht, ho, wacht, wacht, wacht.
1: Sorry, sorry.
0: Je haat Taylor? Je haat Toy Story?
1: Ieder zijn ding.
0: Oké, oké, oké. Oké, maar jij bent dus wel aan het wachten op iets anders.
1: Ja, op Supergirl.
0: Supergirl?
1: Ja, ze je kent Supergirl niet?
0: Nee, wie de...
1: Oké, Superman.
0: Ja, die ken ik.
1: Nou, wat zou dan Supergirl zijn?
0: Oh nee, serieus? Is er een film Supergirl?
1: Hugo.
0: Ja, sorry.
1: Ik
0: ben
1: toch ook Superwoman?
0: Ja, ja, maar ik leef toch echt onder een steen als het gaat om films en series. Ja, ik ben een soort fossiel.
1: Deze film komt op 2000, op 26 juli uit.
0: Ja.
1: Maar ik vind dit dus bizar. Deze film heeft een ongeveer budget van $175 miljoen. Dat is al...
0: Zo, 175 miljoen dollar.
1: Ja, en het is dus zelfs zo dat de film naar schatting $315 miljoen aan opbrengst moet opleveren om Kiet te spelen.
0: Ha, jij hebt Avatar wel gezien, toch?
1: Ja, ben er.
0: Weet je hoeveel die was kosten?
1: Nee.
0: $400 miljoen. Dus dit is wel een koopje als je het ziet. En Jurassic World, ken je die? Die films, die met die dino's en zo?
1: Dinosaurs, nee.
0: Nee, oké. Okay, dan ga ik... Nou, die kostte $516 miljoen. En Star Wars, episode 8.
1: Nee, daar hou ik over.
0: Oh, oké. Okay, nou, daar laat maar gaan. Die was ook duurder. Nou, in ieder geval, ik word nu te... Ja, oké. Okay. Ja. Ik zeg net dat ik een fossiel ben, maar dit weet ik dan weer wel.
1: Je bent gewoon oud, bijna 30.
0: Oh, jij echt. Jij laat mij oud voelen, gek.
1: Ben je ook.
0: Jongen.
1: Sorry, ik weet niet of
0: Dan ga ik gewoon lekker naar Toy Story om mezelf weer even...
1: Ja, maar voel je daar nog niet te oud voor?
0: Nee, daar voel ik mij niet te oud voor. Daan, ik vind het hartstikke leuk om lekker in de bios te kijken naar kinderen. Ik kijk wel kinderfilms.
1: Ja, oké.
0: Nee, jij was te vroeg. Jij was te vroeg met mijn zin afmaken. Oh, dit wordt één groot drama. We gaan gewoon weer muziek draaien, want dit gaat helemaal nergens over. Crazy Town. Ja, dat wou ik inderdaad ook net zeggen. Jongen.

0: Jongen. Not Bush City Limits. I can Tina Turner. Echt. Het is zo'n chaos vandaag hier in de, achter de schermen.
1: Ik heb zoveel lol, jongens, vandaag.
0: Ik vind dat leuk om te horen, Daan. Ik heb het ook echt naar mijn zin gehad. Snap en er vloog hier van alles door de studio heen. Jij begon.
1: Wat?
0: En ik werd alleen maar lastiggevallen de hele show lang. Echt niet normaal. En dan zat jij daar gewoon een beetje zo weer alles te gooien en te doen.
1: Ja,
0: en
1: weet je, jongens, ik denk dat ze mij daar gewoon even voor vandaag een eind aan moeten breien.
0: Zullen we maar gewoon een eind aan breien? Ik denk dat iedereen daar beter vanaf is. Maar wij gaan er misschien een eind aan breien. Maar jij hoeft echt nog nergens heen. Want er zit nog van alles leuks aan te komen. Achteraan sluiten is ten einde. De files zijn ook langzamerhand aan het afronden. Dat scheelt weer. Maar sta je er nog wel in? Dan kun je nog even lekker blijven luisteren. Want er komt Blow Me van Pink komt voorbij. Oeh, Night at the Opera mee. Maar ook wat ouderen. Bijvoorbeeld van Cher of Queen komt eraan. Echt ontzettend leuk.
1: Ja.
0: Dus we hebben nog genoeg leuks voor jullie in petto na zessen straks.
1: Ja, en morgenochtend ben ik gewoon weer met Rea van 7 uur tot 10 uur te horen met Vallen en Opstaan.
0: Kijk. Ja. En dan ben ik er 's middags weer samen met Lonneke. Bij Achteraansluiten gaan we jou weer door de files heen helpen. Ik heb er echt van genoten. Hey, ik ga het een beetje goed met je maken, want het is niet helemaal eerlijk dat ik jou nu van alles de schuld geef.
1: Nee, klopt, inderdaad.
0: Dat is wel echt wel. Goed gesproken. Hè? En ik weet dat jij ontzettend een fan bent van Nirvana.
1: Ja.
0: Zullen we deze show dan even eindigen vandaag met een track van Nirvana? Willen we dan Nirvana van Skepta en J Balvin? Nee, grapje. Willen we Nirvana met Lithium?
1: Ja.
0: Lithium?
1: Ja.
0: Is goed. Dan gaan we speciaal voor jou, omdat ik een beetje gemeen af en toe tegen je was vandaag.
1: Fijn.
0: Maar en ga ik het hiermee weer goed maken. Oké? Okay?
1: Yes.
0: Super. Nou, ga helemaal lekker los. Blijf nog heel even kijken als je via de Twitch kijkt. En doe iedereen de groeten die je kent. Hey, maak er een mooie avond van.
1: Doe je.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogenoemde mom of dadfluencers als verdienmodel worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wezen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Ze kunnen grote impact hebben op hun welzijn en zelfbeeld, met soms mentale problemen als gevolg. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. En na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slavende man in een park. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders in Den Bosch of Lijn gehaald. Aanleiding is dat twee oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van twee kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. Een klas van de middelbare school in Utrecht is ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten gingen het Gerrit Rietveld College binnen en ontruimden het klaslokaal. Eén leerling met het vermeende wapen moest in het lokaal blijven. Ze is gecontroleerd en gefouilleerd, maar ze bleek geen wapen op zak te hebben. De politie heeft de leerling aangehouden voor het doen van een valse melding. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en JA21 nodig. Hoewel JA21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogeheten mom of dadfluencers als 4D-model worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wijzen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Rudolf K., ook bekend als de Bul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in het park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en JA21 nodig. Hoewel JA21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De A15 bij Papendrecht is in beide richtingen afgesloten nadat takken tijdens onweerbuien op de snelweg terechtkwamen. Enkele auto's raakten beschadigd en worden weggesleept. Hulpdiensten ruimen de weg op, wanneer de weg wordt geopend is nog onbekend. Code geel in Zuid-Holland is inmiddels ingetrokken, maar geldt nog wel tot 9 uur in Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. In Heiken zijn 20 woningen ontruimd na een gaslek. Hulpdiensten roken gas vanuit het riool en stuurden een NL Alert. Bewoners van de Dorpsstraat worden opgevangen in het dorpshuis. Inwoners mogen niet roken of open vuur gebruiken vanwege explosiegevaar. De straat blijft afgesloten, de terugkeer naar huis is nog onbekend. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Bij ons staat jouw favoriete muziek altijd klaar. Deze ken je vast wel.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van Jay. Het CIDI toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. Jay bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden.

Het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Nutserel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden.

0: Nieuws, ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, plak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nieuws, ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, plak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.